0: RIVM en de NVWA geen mensen ziek geworden door de eieren. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het zonnig, warm en droog en dan wordt het 23 tot 27 graden en er staat een matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt op alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroep.nl.
5: Zon en Breugel.
6: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio SNB 107.5 FM.
6: En overal via radio snb.nl.
5: Radio
6: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Natuurliefhebbers kunnen op zondag 30 augustus mee op insectenwandeling in natuurgebied De Rosdonk in Nuenen. IVN Natuurgidsen nemen deelnemers mee op de ontdekkingstocht en laten zien welke bijzondere insecten er leven. Met een beetje geluk zijn er verschillende soorten bijen, zweefvliegen, vlinders, kevers en wansen te ontdekken. De wandeling begint om 2:00 middags bij de parkeerplaats van de begraafplaats De Rosdonk naast Bosdijk 7 in Nuenen. En duurt ongeveer tot en met 1:30 middags. Deelnemen is gratis en aanmelden is niet nodig. En het is op zondag 30 augustus om 14:00.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellige ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kopje thee of koffie. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats bij de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Elke zaterdag kun je mee op een stadswandeling door Eindhoven. Vertrekken vanaf Eindhoven Tourist Information bij het station. Tijdens deze anderhalf uur durende wandeling ontdek je het industrieel erfgoed, design, straatkunst en de geschiedenis van de stad. Met volop gelegenheid om vragen te stellen aan de gids. De wandeling kan Nederlandstalig of tweetalig, Nederlands-Engels, worden verzorgd. De prijs is €12,55 inclusief een gadget en koffie of thee korting. De start is elke zaterdagochtend om 11 uur vanaf Eindhoven Tourist Information bij het station. Meer info en inschrijven via uiteindhoven.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. In Heerlen en omgeving heeft de politie 6 mensen opgepakt die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen en designerdrugs via de webshop Powercaps. Het gaat om 4 vrouwen en 2 mannen tussen de 33 en 46 jaar die allemaal uit Limburg komen. Op meerdere plekken heeft de politie huiszoekingen verricht. De politie wil graag in contact komen met mensen die gezondheidsklachten hebben gekregen na het gebruik van middelen die via Powercaps zijn gekocht. Nederlandse medewerkers van het International Gaza Support Center worden door Israël het land uitgezet vanwege anti-Israëlisch beleid van de Nederlandse regering, aldus de minister van Buitenlandse Zaken Saar. Hij wijst onder andere op het verbod op handel in producten uit de westelijke Jordaan-oever. Het centrum staat onder leiding van Amerika en ziet toe op de uitvoering van het vredesplan in de Gazastrook. Saar zegt dat het besluit om de Nederlanders uit te zetten genomen is met toestemming van premier Netanyahu. Om hoeveel landgenoten het gaat is onbekend. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de grote natuurbrand in de Hoge Venen in België waarschijnlijk ontstaan is door een landbouwmachine. Hoe die het vuur kon veroorzaken is nog niet duidelijk, maar eerder werden beelden online gezet van een landbouwvoertuig dat in de Hoge Venen in brand zou staan. Een expert op het gebied van voertuigen en verkeer gaat de mogelijkheid verder onderzoeken, samen met een branddeskundige. Zij konden recent het gebied pas in omdat het eerder te gevaarlijk was. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die besmet waren met salmonella. De eieren die van een kippenbedrijf in Geel komen zijn teruggeroepen, ook in Nederland en 7 andere Europese landen. Het gaat om de grootste salmonella-uitbraak ooit in België. Besmetting met de bacterie leidt tot onder andere misselijkheid, diarree en buikkrampen. In ons land zijn volgens het RIVM en de NVWA geen mensen ziek geworden door de eieren. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het zonnig, warm en droog en dan wordt het 23 tot 27 graden en er staat een matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie
1: en het laatste nieuws.
0: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Radio SNB.
1: Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Kunstliefhebbers kunnen deze zomer gratis de tentoonstelling 3 of a Kind bezoeken bij Pennings Foundation in Eindhoven. Voor het eerst worden de werken van 3 generaties van Easel samengebracht. Gerard, Rick en Joshua van Easel. De expositie toont schilderijen, tekeningen, collages, animatiefilms en ruimtelijk werk uit 60 jaar kunstenaarschap. Bezoekers kunnen de tentoonstelling bekijken van woensdag tot en met zaterdag van 12 uur 's middags tot 5 uur 's middags bij Pennings Foundation Gelderopseweg 63 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het Philips Museum verlengt wegens succes de expositie Impact Through Design. En tot en met maandag 31 augustus. De tentoonstelling laat zien hoe design en Philips al meer dan 100 jaar met elkaar verbonden zijn. Bezoekers ontdekken de designgeschiedenis van het bedrijf en maken kennis met het werk van onder andere Louis Kaft, de eerste hoofddesigner van Philips en medeontwerper van het Evoluon. De expositie is te bezoeken van dinsdag tot en met zondag van 11 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags in het Philips Museum Emma Singel 31 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Ga mee op avontuur met Blob, een ontsnapte klodder gele verf, tijdens de theaterrondleiding voor het hele gezin in het Van Abbe Museum Stratumse Dijk 2 in Eindhoven. Ontdek hoe Blob probeert een plek in een echt kunstwerk te bemachtigen, terwijl ze achterna gezeten wordt door een schoonmaakdoekje. De theaterrondleiding is voor kinderen en volwassenen van 6 tot 86 jaar. Elke eerste zondag van de maand van 00:30 tot 01:30. Meer informatie via vanabbemuseum.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. In Heerlen en omgeving heeft de politie 6 mensen opgepakt die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen en designer drugs via de webshop Powercaps. Het gaat om 4 vrouwen en 2 mannen tussen de 33 en 46 jaar die allemaal uit Limburg komen. Op meerdere plekken heeft de politie huiszoekingen verricht. De politie wil graag in contact komen met mensen die gezondheidsklachten hebben gekregen na het gebruik van middelen die via Powercaps zijn gekocht. Nederlandse medewerkers van het International Gaza Support Center worden door Israël het land uitgezet vanwege anti-Israëlisch beleid van de Nederlandse regering, aldus de minister van Buitenlandse Zaken Saar. Hij wijst onder andere op het verbod op handel in producten uit de westelijke Jordaan-oever. Het centrum staat onder leiding van Amerika en ziet toe op de uitvoering van het vredesplan in de Gazastrook. Saar zegt dat het besluit om de Nederlanders uit te zetten genomen is met toestemming van premier Netanyahu. Om hoeveel landgenoten het gaat is onbekend. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de grote natuurbrand in de Hoge Venen in België waarschijnlijk ontstaan is door een landbouwmachine. Hoe die het vuur kon veroorzaken is nog niet duidelijk, maar eerder werden beelden online gezet van een landbouwvoertuig dat in de Hoge Venen in brand zou staan. Een expert op het gebied van voertuigen en verkeer gaat de mogelijkheid verder onderzoeken, samen met een branddeskundige. Zij konden recent het gebied pas in omdat het eerder te gevaarlijk was. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die besmet waren met salmonella. De eieren die van een kippenbedrijf in Geel komen zijn teruggeroepen, ook in Nederland en 7 andere Europese landen. Het gaat om de grootste salmonella-uitbraak ooit in België. Besmetting met de bacterie leidt tot onder andere misselijkheid, diarree en buikkrampen. In ons land zijn volgens het RIVM en de NVWA geen mensen ziek geworden door de eieren. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het zonnig, warm en droog en dan wordt het 23 tot 27 graden en er staat een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB.
4: Peter Timmerman. Cindy. Peter Timmerman.

uit 1968. In prachtig Wollaton stereo hoorden wij Do It Again. Welkom bij Zindi, mijn naam is Peter Tilman. Ik draai een plaatje voor jou, oud en nieuw afwissel van elkaar. De oude uit de vorige eeuw, nieuwe uit de huidige eeuw. En alles tussen 1939 en 2099 in. En ook deze keer wijk ik een klein beetje af van het stramien. Want ik begin niet met de jaren 80 plaat, maar een plaat uit 1973. Die, verrassend genoeg, dezelfde titel heeft als The Beach Boys, namelijk Do It Again. We doen het gewoon nog een keertje, maar dan met Steely Dan.

Steely Dan, dat is een single. Ik schrik ervan. Hij is al afgelopen. We hoorden Steely Dan en Do It Again. Plaat uit 1973. Ja, de volgende plaat is eentje van Deepesh Mode. Daarvoor gaan we naar 1984 en People Are People.

Johnny Greer en het best vrolijke Being Poor. Ondanks dat poor zijn natuurlijk een klein beetje vervelend is, want een beetje extra geld is altijd leuk om leuke dingen van te doen. Muziek van Asia in 2026. Opvallend, de zoveelste reïncarnatie van Asia. Hier is The Traveler.

The Traveler Into the Light van Asia gaat over het Artemis-programma van NASA om de maan te bereiken en daarop te landen.

Tweemaal Asia hoorde de Traveler uit 2026 en uit 1982 The Heat of the Moment. Het is tijd geworden voor de treiterschijf. De treiterschijf deze week is Mortemia. Deze keer met Frederica Lana, andere zangeres, en Running Up That Hill. Zindy.

0: Dit is het regio prikbord.
1: De gemeente Son en Breugel is op zoek naar jonge helden. Kent u een inwoner van Son en Breugel jonger dan 19 jaar die iets bijzonders heeft gedaan? Bijvoorbeeld iemand die anderen helpt, vrijwilligerswerk doet, een bijzondere sportprestatie heeft geleverd of een actie voor een goed doel heeft georganiseerd. De burgemeester wil deze jonge helden graag in het zonnetje zetten met de jeugdpenning Son en Breugel 2026. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar jeugdpenning@sonenbreugel.nl en uit te leggen waarom deze persoon de onderscheiding verdient. Aanmelden kan tot en met dinsdag 1 september via jeugdpenning@sonenbreugel.nl.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

uit 1968 horen wij de Tams. En Be Young, Be Foolish and Be Happy. En dat was een plaat die in Engeland op de 32e plaats stond. In 1970 pas overigens. 2 jaar later dus. Muziek van Rob de Nijs uit 2015. Dit is een veilige.

Een veilig huis voor heel veel dieren die dat niet hebben gehad. Blinde Muldijk doet haar best om in Spanje heel wat dieren te redden van een vervelend einde. En probeer ook die dieren dan op een gegeven moment te krijgen. En het raakt mij persoonlijk wel een klein beetje, want wij hebben een hond gehad. Hij heet Esteban. Hij komt uit Spanje, Zuid-Spanje kwam hij vandaan. Almeria. En we hebben hem meegenomen, eigenlijk min of meer gesmokkeld naar Nederland. En daar heeft hij inderdaad een veilig huis gevonden. Heel lang nog. En heeft hij een mooi leven gehad. Muziek van Jacques Herp in 2026. Dit is Mijn Trouwe Hond. MUZIEK

trouwe hond. Hij was mijn kameraad. Het was een lieve hond. Deed nooit iemand iets kwaad. En waar ik stond of ging, daar ging hij met me mee. We hadden het toch

en een warme hondensnoet. Vlak voor het slapen gaan, nog snel een blokje rond. Dat was mijn grote vriend.

is het stil in huis. Zijn mand die is nu leeg. Ik hoor geen blij geblaf, geen poot die ik nu walm kreeg. Nu voor het slapen gaan, alleen een straatje rond. Ik mis mijn grootste vriend.

Jacques Herb in 2026, mijn trouwe hond. Gaat over liedjes van hem. Mijn leven vol liedjes. Dat is een cd die uitgebracht is in 2026. En waar vind je onder andere deze op. En je vindt er ook Tommy op. Tommy was ook een hond. Misschien was dat dezelfde hond. Ik weet dat ook niet met zekerheid te zeggen in ieder geval. Hier hebben we Focus uit 1972 en Tommy.

Melissa Smilda en de allermooiste ogen uit 2017, geloof ik. Ja, inderdaad, 2017 kwam deze plaat. Muziek van Heeselien, ook uit 2017 overigens. En we gaan luisteren naar muziek die we wel kennen natuurlijk van ABBA. Dit is ABBA Revisited. Oftewel, het is een klein beetje, nou ja, een beetje op een andere manier in elkaar gezet. We gaan luisteren naar SOS.

Sending out an SOS voor Retta Young in 1975. Bescheiden hit toen in de Nederlandse top 40. Dit is ABBA. And that's me. That's them. Maar dit keer in een productie van Mad Pop.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De gemeente Son en Breugel is op zoek naar jonge helden. Ken jij een inwoner van Son en Breugel, jonger dan 19 jaar, die iets bijzonders heeft gedaan? Bijvoorbeeld iemand die anderen helpt, vrijwilligerswerk doet en bijzondere sportprestaties heeft geleverd of een actie voor een goed doel heeft georganiseerd. De burgemeester wil deze jonge helden graag in het zonnetje zetten met de jeugdpenning Son en Breugel 2026. Aanmelden hiervoor kan door een e-mail te sturen naar jeugdpenning@sonenbreugel.nl en uit te leggen waarom deze persoon de onderscheiding verdient. Aanmelden kan tot en met dinsdag 1 september via jeugdpenning@sonenbreugel.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws. In Heerlen en omgeving heeft de politie 6 mensen opgepakt die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen en designerdrugs via de webshop Powercaps. Het gaat om 4 vrouwen en 2 mannen tussen de 33 en 46 jaar die allemaal uit Limburg komen. Op meerdere plekken heeft de politie huiszoekingen verricht. De politie wil graag in contact komen met mensen die gezondheidsklachten hebben gekregen na het gebruik van middelen die via Powercaps zijn gekocht. Nederlandse medewerkers van het International Gaza Support Center worden door Israël het land uitgezet vanwege anti-Israëlisch beleid van de Nederlandse regering, al dus de minister van Buitenlandse Zaken Saar. Hij wijst onder andere op het verbod op handel in producten uit de westelijke Jordaan-oever. Het centrum staat onder leiding van Amerika en ziet toe op de uitvoering van het vredesplan in de Gazastrook. Saar zegt dat het besluit om de Nederlanders uit te zetten genomen is met toestemming van premier Netanyahu. Om hoeveel landgenoten het gaat is onbekend. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de grote natuurbrand in de Hoge Venen in België waarschijnlijk ontstaan is door een landbouwmachine. Hoe die het vuur kon veroorzaken is nog niet duidelijk, maar eerder werden beelden online gezet van een landbouwvoertuig dat in de Hoge Venen in brand zou staan. Een expert op het gebied van voertuigen en verkeer gaat de mogelijkheid verder onderzoeken, samen met een branddeskundige. Zij konden recent het gebied pas in omdat het eerder te gevaarlijk was. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden nadat ze eieren hadden gegeten die besmet waren met salmonella. De eieren die van een kippenbedrijf in Geel komen zijn teruggeroepen, ook in Nederland en 7 andere Europese landen. Het gaat om de grootste salmonella-uitbraak ooit in België. Besmetting met de bacterie leidt tot onder andere misselijkheid, diarree en buikkrampen. In ons land zijn volgens het RIVM en de NVWA geen mensen ziek geworden door de eieren. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Overdag is het zonnig, warm en droog en dan wordt het 23 tot 27 graden en er staat een matige oostenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit. Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: Clean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: John en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radio snb.nl.
1: Radio SNB.

Heerlijke radio begon met Barbara Streisand samen met Neil Diamond en een nummer uit 1978. You Don't Bring Me Flowers. We gaan verder met The Tipsy Girls. Jawel, en die hebben een nieuwe. Een relatief nieuwe. Baby, baby, baby. Baby, one more time. Wat?

Knalboom uit Jeroen van der Boom, Lieveling. Uit 2017. Zo lang geleden? Ja, zo lang geleden. Het is nog veel ouder. Ja, ik durf het wel. Oké. Okay. We gaan luisteren naar de Imperials. Ken je deze nog? Ze vragen zich af, who's gonna love you?

Loze beloftes. Imperials. Who's gonna love you? Ach, wat een leuk nummer. Het was wel swingend, toch? Dekker Radio, daar luister je naar. Met over swingend gesproken. Ashton Gardner. Een Engels gezelschap. Met een nummer uit 1971.

Ja. Lekker vlot nummer van Ashton Gardner en Dyke. Uit 1971. Oh, 800 jaar geleden.

gouden studio uit. Hoor je dat? Ze hebben een beetje haast gekregen. Ik heb Jascha voor je. Dat is wel een recent hoor. En die heet Nachtzuster. Ik ben benieuwd. Ik heb het nooit eerder gedraaid. Zal wel weer iets grappigs zijn. Ga je gang, Jascha.

Jascha. Het verhaal over de nachtzuster. Hoe kom je erop? Dit is een dame uit Suriname. En zo heet het ook. Een hitje voor Sherry. De zangeres heet zo. Uit 1983.

leuke zangeres Sherry en de dame uit Suriname. We gaan op weg naar de bodem van het uur. En dat doen we met Paolo Conte uit Italië met Via Com'è. Yeah.

0: Leuk. Paolo komt via Con Me. We gaan op weg naar het half uur. En we hebben deze drie klaarstaan in Studio 2 bij Wiebe Barkie.
1: Deze drie. Zo in

0: is Dekker Radio.
1: Dit is het regio prikbord.
2: Tijdens de zomervakantie organiseert het Van Gogh Village Museum in Nuenen gratis kinderactiviteiten. Kinderen kunnen onder andere een lavalamp maken, een eigen aanzichtkaart ontwerpen en deelnemen aan workshops van de Ontdekkingsfabriek en Made Science. Iedere dinsdagmiddag in de zomervakantie kunnen kinderen tussen 1:30 en 4:30 smiddags binnenlopen en meedoen met de activiteiten. Kinderen tot en met 17 jaar bezoeken het museum altijd gratis en kunnen ook gebruik maken van de speurtocht en de jeugdaudiotour. Het Van Gogh Village Museum is te vinden aan de Berg 29 in Nuenen.
1: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

trouwens al een tijdje geleden hoor, deze. 1967. Udo Jürgens, de Udo. Ik weet wat ik wil. Hij was in die tijd een keer in Amsterdam. En ik als fotograaf mocht hem fotograferen. Hij was een ontzettend aardige man. Hij liep voor gezellig mee en... Ik vroeg in het Nederlands, want mijn Duits was toen nog niet zo best... of hij eventjes daar wilde zitten en hier even. Nou, dat deed het allemaal. Dadelijk Hurricane Highway. Maar eerst Jason Mraz met Meghan Trainor. Hoor maar.

0: show, eh? Jengelen de gitaren bij Dekkenaar.
1: Baby, I'm cool with it.
0: Yeah, I'm cool with it.
1: Yeah, I'm cool.
0: Hurricane Highway.
1: Baby, I'm cool with it.
0: Ik heb geen oren meer over.
1: Baby, I'm cool with it.
0: Dankjewel, hoor. Nou, dan ga ik meteen nog even verder. Kom mij schelen. We zijn nou toch aan het herrie maken, toch? Ken je BTO nog? Back when Turner Overdrive. Roll on down the highway. We gaan naar 1975 toe.

0: spel.
1: Fleur en kaartenspel. Nooit eerder gedraaid. Leuk nummer. Aan het begin van dit jaar uitgebracht. Leuk hoor. En ik heb een... nee hoor, geen familielid. Deze meneer die heet Dave Dekker. Nou, toevallig dezelfde achternaam als ik heb. Zij is mooi.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellig ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kop koffie of thee. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats in de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Sol en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Amerikanen hebben op de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. 4 opvarenden zijn bij de actie gedood. Het Amerikaanse Zuidelijke Commando verklaart vastberaden te zijn om het geweld van drugskartels in de regio en tot op het Amerikaanse vasteland te neutraliseren. De regering Trump heeft in een jaar tijd 68 aanvallen uitgevoerd op vermeende drugsboten, waarbij zo'n 230 mensen omkwamen. Het Amerikaanse leger leverde geen bewijs dat er daadwerkelijk drugs aan boord waren van de nu vernietigde boot. In het onderzoek naar de overleden vrouw die zaterdag bij de Maas in Venlo werd gevonden, is een verdachte opgepakt. Omdat het onderzoek nog in volle gang is, wil de politie niets zeggen over de identiteit van de verdachte. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden door een wandelaar dicht bij de Stadsbrug in Venlo. De politie gaat uit van een misdrijf. Nigeria opent een klopjacht op de gewapende mannen die afgelopen vrijdag honderden mensen uit meerdere moskeeën hebben gehaald en meegenomen. Volgens een lokale bestuurder zijn er mogelijk 500 mensen ontvoerd. Bij de aanvallen vielen zeker 40 doden. President Tinubu van Nigeria zet het leger en andere veiligheidsdiensten in voor een reddingsoperatie. Op social media gaat een video rond met gijzelaars en gewapende mannen in een nabijgelegen bos. Kolonisten op de westelijke Jordaan-oever hebben 3 journalisten belaagd van het Franse persbureau AFP. Ze waren aan het werk in een dorpje niet ver van Bethlehem toen ze door Palestijnen werden geblokkeerd en geïntimideerd. 1 journalist werd geslagen met een stok en raakte lichtgewond aan zijn gezicht. Activisten uit Israël wilden de Palestijnse inwoners steunen. Vanwege de onrust vroegen Israëlische militairen de journalisten en de activisten om te vertrekken. Het weer. In het zuiden nog een enkele bui. Verder overwegend droog met zonnige perioden. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
5: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
4: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestekopen.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

0: dat is een typische old school, lieve luistervrienden. Oh, en dan stond ik in 1973 met mijn luchtgitaar. Daar gaat Alice Cooper.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans de Knecht.
0: Goeiedag, Hans.

Nou nee, goed, ze komen dus niet uit Spanje. Nee, Santa Esmeralda was een Amerikaans-Franse discogroep die in 1977 een nummer 1 clubhit scoorde met een cover van het lied Don't Let Me Be Misunderstood. En de band was in zijn originele formatie actief van 1977 tot 1981. Lieve luistervrienden, terug naar de voltooid verleden tijd.

Een band vol met wereldsterren, lieve luistervrienden. Ja, ook zelfs Philip Bailey is hier het woord gekomen. En natuurlijk niet te vergeten Maurice White, Ferdinand White, Elmer Kay en Rolf Johnson. Daar waren ze, inderdaad. Earth, Wind & Fire in de middel van de roadshow. Ook via vele lokale in Spanje. Vriendelijk welkom. Hey!

0: zang. Een van de eerste laat uit 1977. Eén van de eerste. Wat een allereerste, dat weet je natuurlijk net zo goed als ik. Dat was Living Next Door to Alice. Smokey, lay back in the arms of someone.
1: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: In 2007 verliet hij ons onverwachts. Onvergeetlijk, deze ster uit de Achterhoek in Nederland. Het begon allemaal met meisjes met rode haren. Hier is Arne.

Het feestbeest Arne Jansen. Als ze veilig achter de keukengordijnen. Binnen 5 minuten stond de tent op zijn kop tijdens zijn optreden. Vrienden, oh, dat waren gouden tijden. Op aandringen van zijn moeder leerde hij het vak van kapper. Maar hij blijft tegelijkertijd bezig met zijn carrière in de muziek. Waarin hij zich vooral op Duitsland richtte. In het begin van de jaren 70 ging hij optreden met zijn begeleidingsband Lessical. En dit leidde in 1972 tot de grootste hit uit zijn loopbaan. Meisjes met rode haren stond 17 weken in de Nederlandse top 40. En de Lovers Holiday! Hoe lekker! Zo af en toe, zo zwoel. Van karakter in de middel van jou. I Love His Holiday, Holly van Chains. En dit is Andy Gibb, het verloren broertje

Detroit, Michigan. Yes, USA. 1976. Dan gaan de... Oh, zo lekker zwoel, hè? De flauwtes in de middel van de show. Lieve vrienden, lieve Leute van Hoyte, wees welkom.

De katakomben van de Middel van Roadshow. Schoon gepoetst, spinnenwebben, huppakee, alles eraf, stof, etc. Desnoods met een schuurspoeltje. Easy living, natuurlijk. Och, wat was dat die hit van Uriah Heep uit Londen in 1967. Zijn ze erop gericht en dat even terzijde. Vertelde je straks al dat we wereldwijd zijn ontvangen. Want anders zijn we natuurlijk in Spanje te ontvangen. Maar komt in Vlaanderen, in Nederland, de USA, via de zenders van Net FM, vrienden. Ook daar kun je de Middel van Roadshow beluisteren. En sinds kort ook via enkele lokalen in Australië. Ik ben er gelukkig bij. En dit is Jerry Rafferty.

duo Tos. En Jagger, Mick. Met Jagger en Pieter Tosje bij plaats in 1979, voor heel. Tuurlijk, logisch, logische wijze. You gotta walk and don't look back. Heerlijke koffie vandaag, vriendelijk. Ja. Ja, een zeer vriendelijke bediening. Vandaag Brenda weer alweer. Brenda, nou goed. Frans, weet we verwant op blijkbaar. Oh ja, multiculti. Waggy is een begrip. Is een muziekstroming. Maar dat er ooit een waggy in Egypte zegen vierde, nee. Nou, niet echt. Alhoewel, Jonathan Richman die maakte er ooit een plaatje over. Hier is hij, de Egyptian Waggy, op jouw middel of de roadshow.

Blondo. Hoppakee. Ja, de knecht is Spanje. Nou goed, dit doen we dus. Peter Kolewenski en zijn brave broeders, de rockers in Angeline, de blonde seksmachine. Nog zo'n snoepje. Er wordt al de weg getimmerd door de carpenters.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Het Parktheater Eindhoven opent op zondag 30 augustus de deuren voor de jaarlijkse open dag. Bezoekers kunnen het nieuwe theaterseizoen ontdekken met gratis sneak previews, rondleidingen, optredens en verrassende activiteiten. In alle zalen van het theater en op het grasveld is van alles te beleven. De open dag vindt plaats vanaf 1 uur tot en met 5 uur 's middags in en bij het Parktheater in Eindhoven, Elzenlaan 50 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Amerikanen hebben op de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. 4 opvarenden zijn bij de actie gedood. Het Amerikaanse Zuidelijke Commando verklaart vastberaden te zijn om het geweld van drugskartels in de regio en tot op het Amerikaanse vasteland te neutraliseren. De regering Trump heeft in een jaar tijd 68 aanvallen uitgevoerd op vermeende drugsboten, waarbij zo'n 230 mensen omkwamen. Het Amerikaanse leger leverde geen bewijs dat er daadwerkelijk drugs aan boord waren van de nu vernietigde boot. In het onderzoek naar de overleden vrouw die zaterdag bij de Maas in Venlo werd gevonden, is een verdachte opgepakt. Omdat het onderzoek nog in volle gang is, wil de politie niets zeggen over de identiteit van de verdachte. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden door een wandelaar dicht bij de stadsbrug in Venlo. De politie gaat uit van een misdrijf. Nigeria opent een klopjacht op de gewapende mannen die afgelopen vrijdag honderden mensen uit meerdere moskeeën hebben gehaald en meegenomen. Volgens een lokale bestuurder zijn er mogelijk 500 mensen ontvoerd. Bij de aanvallen vielen zeker 40 doden. President Tinubu van Nigeria zet het leger en andere veiligheidsdiensten in voor een reddingsoperatie. Op social media gaat een video rond met gijzelaars en gewapende mannen in een nabijgelegen bos. Kolonisten op de westelijke Jordaan-oever hebben 3 journalisten belaagd van het Franse persbureau AFP. Ze waren aan het werk in een dorpje niet ver van Bethlehem toen ze door Palestijnen werden geblokkeerd en geïntimideerd. 1 journalist werd geslagen met een stok en raakte lichtgewond aan zijn gezicht. Activisten uit Israël wilden de Palestijnse inwoners steunen. Vanwege de onrust vroegen Israëlische militairen de journalisten en de activisten om te vertrekken. Het weer. In het zuiden nog een enkele bui. Verder overwegend droog met zonnige periode. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: 30 augustus start de week tegen kanker.
5: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
6: Jij waarschijnlijk ook.
7: Iemand die je dierbaar is.
8: Of was.
9: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
8: En de beste zorg.
9: Voor wie geef jij?
10: Doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

waanzinnige woensdag 26 augustus 2026 met Lenny Kravitz en Are You Gonna Go My Way? Een hele goede morgen, welkom bij de ochtendshow. Jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en het werk gaan met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Met het komend half uur Billy Ocean, een blokje shownieuws, CC Top, Coldplay, Cool Notes, Boza en Tracy Human. En we gaan van start in 1985 met Tina Turner en We Don't Need Another Hero.

Summer, you're ready. En daarmee is het bijna kwart over geworden hier bij het eerste uur van de ochtendshow. Tijd voor de wereld van de glitter en glamour. Hier is ons eerste blokje shownieuws. Elise Boers verhuist met haar gezin na 3 jaar op Ibiza te hebben gewoond terug naar Nederland. De influencer vertelt op Instagram dat een ernstige notenallergie de doorslag heeft gegeven nadat ze op het eiland meerdere keren een allergische reactie kreeg en de medische hulp en ambulances vaak 30 tot 40 minuten op zich lieten wachten. Na een onverwacht heftige reactie op een persik vond ze het risico te groot worden en kiest ze voor de veiligheid en snellere zorg in Nederland. ZZ Top heeft zondag voor het eerst opgetreden sinds het overlijden van drummer Frank Beard. Het eerbetoon vond plaats in het Moody Theater in Austin, een van Beards favoriete podia in zijn tweede thuisstad. Frontman Billy Gibbons stelde tijdens de show vervanger Michael Monahan voor, die door Beard zelf voor zijn overlijden was voorgedragen. Ondanks het verlies wilde de band de avond vieren zoals Beard dat het liefste had gezien.

Zullen we blijven staan op nummer 3, Bauza met Magic. Zometeen gaan we kijken wat het weer ons vandaag en morgen gaat brengen. Verder in het vooruitzicht, zelf op Mazzoli, Lionel Richie. En nu deze van Tracy Human, hier is Sanko.

0: Weeroverzicht. Het is woensdag 26 augustus en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend starten we met zonnige perioden en bewolking, maar ook verspreid wat buien. Vandaag wordt een warme en benauwde dag met hoge luchtvochtigheid. Het wordt 23 graden in het noorden, 24 graden in het midden en zomers warm met 25 graden. Of lokaal wat meer in het zuiden bij een meest matige zuidoost tot zuidenwind. Morgen stijgt de temperatuur verder en wordt het in het hele land broeierig warm. De maxima lopen uiteen van 25 graden aan de kust en 26 graden in Utrecht tot 28 of 29 graden in het oosten. Overdag zijn er lange droge perioden met zon, maar in de late middag en avond stijgt vanuit het zuiden de kans op zware buien met veel regen, onweer en windstoot.
1: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
2: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. Geldermeerlo loopt achter met de opvang van alleenstaande minderjarige vluchtelingen. De gemeente moet 137 opvangplekken realiseren, maar heeft er momenteel 54 en komt er dus nog 83 tekort. Omdat Geldermeerlo niet voldoet aan de spreidingswet, wil het ministerie in gesprek met de gemeente. Voor statushouders en Oekraïnse vluchtelingen voldoet Geldermeerlo wel aan de gestelde opvangdoelen. De verpleegkundige die is opgepakt in verband met de dood van een 92-jarige bewoner van een zorginstelling in Oorschot is de 26-jarige Jelle D. uit die plaats. Dat meldt de Telegraaf. D. werd bekend door zijn deelname aan het SBS-programma De Bondgenoten. Een goede ingevoerde bron zegt tegen Omroep Brabant dat de man zondagochtend met een getrokken pistool uit bed is gehaald. Arend Hartdorf wordt vanaf januari de nieuwe bestuursvoorzitter van Fontys Hogeschool. Hij volgt Joep Houterman op, die vervroegd met pensioen gaat. Hartdorf zit nu in het bestuur van de Haagse Hogeschool en heeft ruime ervaring met het hoger onderwijs. Fontys telt ongeveer 40.000 studenten, van wie ongeveer de helft in Eindhoven studeert. Duizenden nieuwe Fontys-studenten maken deze week kennis met hun opleidingen in Eindhoven tijdens de introductieweek. Maandag en dinsdag staan vooral de studie en de nieuwe studiegenoten centraal. Woensdag trekken studenten tijdens een citytour door de stad. Woensdagavond is er op het Stadhuisplein een groot festival voor nieuwe studenten van Fontys, TU Eindhoven en verschillende mbo-scholen. Bij Fontys in Eindhoven studeren in totaal zo'n 21.000 studenten. En de Eindhovense freerunner Siebe van der Spijker is opnieuw wereldkampioen geworden. De 23-jarige won in Vancouver de speedfinale van de Sports Parcours League. Daarbij moeten deelnemers een uitdagend parcours zo snel mogelijk afleggen. Van der Spijker pakte de wereldtitel voor de tweede jaar op een rij en geeft in Eindhoven ook training aan jonge freerunners. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio40.nl.
3: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvleugel.

Disco van Silver Pozzoli uit 85 hoorden we Step by Step. Onderweg Roxette, Requera en rond kwart voor hebben we weer een track klaarstaan van Orchestral Movers in the Dark, onze artiest van de week. En nu uit 86, Say You, Say Me. Hier is Lionel Richie.

CEO, Jorde Fantasy World. Wij gaan ons klaarmaken voor het tweede uur van de ochtendshow voor deze woensdag 26 augustus. Die we aftrappen met de Doobie Brothers, China Crew. Dit uur nog onderweg, DJ Jazz Jeff en The Fresh Prince. Na Diesel uit 80, this is Sausage Light, Summer Nights.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Eindhoven maakt zich op voor de grootste Plymouth ooit. Op zaterdag 29 augustus speelt de Plymouth XXL op het Stadhuisplein in Eindhoven. Meer dan 500 muzikanten uit de regio spelen samen met de professionele muzikanten van Pil Zuid tijdens een groot openluchtconcert vol muziek en ontmoetingen. De vijfde editie wordt extra bijzonder omdat de Plymouth Mob onderdeel is van de opening, de landelijke start van het cultureel seizoen. Muzikanten kunnen meedoen en bezoekers zijn welkom om te komen luisteren naar dit bijzondere muzikale spektakel op zaterdag 29 augustus.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Pakistan zijn 15 baby's omgekomen bij een brand in een ziekenhuis in Islamabad. Op de getroffen afdeling kon één baby worden gered. De oorzaak van de fatale brand lijkt een ontplofte compressor in een koelkast. Het vuur is inmiddels geblust. Een enquêtecommissie gaat de oorzaak van de brand in dit ziekenhuis in Islamabad onderzoeken. Almere gaat eigenaren van huizen die te lang leeg staan beboeten met €2000 per jaar. Gemeenten kunnen dat sinds dit jaar, maar critici hekelen de maatregel omdat vooral langdurige leegstand nauwelijks voorkomt in Nederland. Leegstand op zich komt wel vaker voor. Volgens het CBS staan er nu 200.000 huizen leeg in Nederland. In Almere zijn dat er naar schatting 400. De nieuwe lokale belasting gaat per 1 januari gelden voor huizen die minimaal een jaar leeg staan. Eigenaren van leegstaande woningen in Almere krijgen eerst nog een brief. Het internationale vliegveld in Caracas gaat op 1 september weer open voor commerciële vluchten. Na de twee verwoestende aardbevingen eind juni was de luchthaven nabij de Venezolaanse hoofdstad dicht. Simón Bolívar International Airport ligt op 25 kilometer van de stad Caracas in de staat Guayra. Dat gebied werd 2 maal zwaar getroffen. De aardbevingen hebben zeker 6500 mensen het leven gekost. De vluchten worden hervat vanuit tijdelijke terminals. De brandweer in Noord-Engeland experimenteert met zwermen drones die zelfstandig branden kunnen opsporen en bestrijden. Het experiment is een samenwerking tussen de Universiteit van Bristol en de brandweer van Lancashire. De drones worden bestuurd met kunstmatige intelligentie. Met 1 druk op de knop kunnen meerdere drones tegelijkertijd de lucht in. Ze kunnen bijvoorbeeld worden ingezet bij natuurbranden die deze zomer ook het Verenigd Koninkrijk hebben geteisterd. Het weer. In het zuiden nog een enkele bui. Verder overwegend droog met zonnige perioden. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
6: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio SMB 107.5 FM.
6: En overal via radiosmb.nl.
7: Radio SMB.

China Crew van de Doobie Brothers op deze woensdagochtend 26 augustus 2026. Welkom terug bij het tweede uur van de ochtendshow. Jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en neerwerk gaan met de grootste pophits aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Met onderweg de Bas, Bruce Springsteen, nu Duran Duran. Hier is uit 93 Ordinary.

0: On Fire, een grote hit uit 85 van Bruce Springsteen hier bij de Ochtendshow. Waar we weer toe zijn gekomen aan de wereld van de glitter en glamour.
1: Shownieuws.
0: Emma Kok heeft haar nieuwe vriend trots onthuld op Instagram. De zangeres deelde tijdens de Dutch Grand Prix een foto waarop ze kust met Stylianos Damkalis, de doelman van SV Spakenburg. Hoewel Emma eind juni al bekend maakte weer verliefd te zijn, hield ze zijn identiteit tot nu toe geheim op sociale media. Madonna heeft met haar 68ste verjaardagsfeest in het Griekse Kouramades op Corfu voor een politieke rel gezorgd. Een verzoek aan dorpsbewoners om hun ramen te sluiten tegen nieuwsgierige blikken schoot verkeerd bij oppositiepolitica Elena Akrita, die felle kritiek uitte. De minister van Gezondheid verdedigde het evenement juist en benadrukte dat de wereldwijde exposure van de popster miljoenen euro's aan gratis toeristische reclame oplevert voor het eiland en Griekenland.

24/7. Je hoorde Keep On Trying. Onderweg uit de hitlijst Amateur. Maar we gaan eerst naar 1986. Samen met deze eendagsvlieg Easy Danny. Een grote hit scoorden ze met Say It, Say It.

0: Vandaagse hitlijst. Hij zat 22 weken lang genoteerd in de top 40 en zakte afgelopen vrijdag twee plaatsen naar de nummer 4 notering. Editor featuring 54 Ultra en Talk to You. We zijn zo terug met Kali Minok en I Should Be So Lucky. Met nu het actuele ochtendshow.
1: Weeroverzicht. Het is woensdag 26 augustus en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend starten we met zonnige perioden en bewolking, maar ook verspreid wat buien. Vandaag wordt een warme en benauwde dag met hoge luchtvochtigheid. Het wordt 23 graden in het noorden, 24 graden in het midden en zomers warm met 25 graden, of lokaal wat meer in het zuiden bij een meest matige zuidoost tot zuidenwind. Morgen stijgt de temperatuur verder en wordt het in het hele land broeierig warm. De maxima lopen uiteen van 25 graden aan de kust en 26 graden in Utrecht tot 28 of 29 graden in het oosten. Overdag zijn er lange droge perioden met zon, maar in de late middag en avond stijgt vanuit het zuiden de kans op zware buien met veel regen, onweer en windstoten.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. Ryanair is boos op het Nederlandse kabinet vanwege de vliegtax. De Ierse prijsvechter die vanaf Eindhoven Airport vliegt zegt niet verder te willen groeien in Nederland zolang die belasting blijft bestaan. Het kabinet wil de vliegbelasting vanaf 2027 verder verhogen. Volgens Ryanair heeft ons land straks de hoogste vliegtax van Europa. De maatschappij waarschuwt dat reizigers daardoor steeds vaker uitwijken naar luchthavens net over de grens. Verpleger Jelle D. uit Oorschot zit nog vast en wordt vandaag voorgeleid. Dan wordt duidelijk hoe lang hij nog in de cel blijft en waarvan hij precies wordt verdacht. De 26-jarige D. werd zondagochtend thuis door een arrestatieteam opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een 92-jarige bewoner van Joriszorg in Oorschot, die vrijdag werd gevonden. De verpleger is ook bekend van zijn deelname aan het SBS-programma De Bondgenoten en ook vanwege acteerwerk. Een jong Eindhovens gezin dacht een huurhuis in Mierlo gevonden te hebben, maar bleek slachtoffer van oplichting. De twintigers betaalden €1250 aan huur en borg, kregen een sleutel en tekenden een contract. Nadat ze met een baby van 10 weken oud waren verhuisd, bleek dat de woning niet van hun huisbazen was, maar van woningcorporatie Compaan. Het jonge stel moet het huis uit, maar mag er voorlopig nog 4 maanden blijven, terwijl er wordt gezocht naar een oplossing. De gemeente Geldrop-Mierlo loopt achter met de opvang van alleenstaande minderjarige vluchtelingen. De gemeente moet 137 opvangplekken realiseren, maar heeft er momenteel maar 54. Omdat Geldrop-Mierlo niet voldoet aan de spreidingswet, wil het ministerie in gesprek met de gemeente. Voor statushouders en Oekraïense vluchtelingen voldoet Geldrop-Mierlo wel aan de gestelde opvangdoelen. De Eindhovense freerunner Siepe van der Spijker is opnieuw wereldkampioen geworden. De 23-jarige won in Vancouver de speedfinale van de Sports Parkour League. Daarbij moeten deelnemers een uitdagend parcours zo snel mogelijk afleggen. Van der Spijker pakte de wereldtitel voor het tweede jaar op rij en geeft in Eindhoven ook training aan jonge freerunners. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio40.nl.
4: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvleugel.

Australia, Kylie Minogue, een hit uit 88. I should be so lucky. En daarmee zijn we aan het laatste half uur begonnen van de ochtendshow voor deze waanzinnige woensdag 26 augustus. Met onderweg de Catband, Monster Boy. We gaan kijken naar de historische popnieuwsfeitjes. Jackie Wilson en Teaspoon staan voor je klaar. Met nu een klassieker uit 1977. De Mark and Clark Band. Hier is de Worn Down Piano.

weer terug naar 1980 met Oops Upside Your Head van The Gap Band. Hier bij de ochtendshow, jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar werk gaan. Met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Waar we zometeen de geschiedenisboeken erbij gaan pakken voor de historische popnieuwsfeitjes. Maar we nemen eerst een kijkje in 1996 met deze hit van Master Boy. Hier is Land of Dreaming.

0: popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
1: 26 augustus 1966. De Britse popgroep The Who brengt de iconische single I'm a Boy uit in Groot-Brittannië. Het nummer, geschreven door gitarist Pete Townshend, bereikt korte tijd later de tweede plaats in de hitlijsten. 1978. De Commodores komen op de eerste plaats binnen in de Amerikaanse Billboard Hot 100 met het nummer Three Times a Lady. Deze soul

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Natuurliefhebbers kunnen op zondag 30 augustus mee op insectenwandeling in natuurgebied De Rosdonk in Nuenen. IVN Natuurgidsen nemen deelnemers mee op de ontdekkingstocht en laten zien welke bijzondere insecten er leven. Met een beetje geluk zijn er verschillende soorten bijen, zweefvliegen, vlinders, kevers en wansen te ontdekken. De wandeling begint om 2:00 PM bij de parkeerplaats van de begraafplaats De Rosdonk naast Bosdijk 7 in Nuenen. En duurt ongeveer tot en met 1:30 PM. Deelnemen is gratis en aanmelden is niet nodig. En het is op zondag 30 augustus om 14:00.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Oekraïne heeft vannacht opnieuw een magazijn bestookt van de Russische webwinkel Wildberries. In de West-Russische regio Tambov sloegen 16 drones in op het gebouw. Niemand raakte gewond. Alle medewerkers konden op tijd naar buiten. Er woedt een brand van zeker 100.000 vierkante kilometer, vergelijkbaar met de jaarbeurs in Utrecht. De voorbije dagen bestookte Oekraïne ook Wildberries concurrent Ozon. Oekraïne viel vannacht ook olieraffinaderijen aan, waaronder de vierde grootste Russische raffinaderij in Nizhny Novgorod. Rusland kampt door de Oekraïnse aanvallen met grote brandstoftekorten. Er wordt nauwelijks onderzoek gedaan naar het martelen van kinderen in Nederland. Dat concludeert de NOS op basis van vonnissen van de voorbije 5 jaar. In die periode werden zeker 12 zaken behandeld van kinderen die zwaar en langdurig zijn mishandeld. Het werkelijke aantal slachtoffers van kindermarteling is onbekend. Kinderen worden vaak niet geloofd of durven het überhaupt niet te melden. In de Pakistanse hoofdstad Islamabad zijn 15 pasgeboren baby's omgekomen bij een brand in een ziekenhuis. Op de afdeling gynaecologie kon 1 baby worden gered. De fatale brand lijkt te zijn ontstaan toen een compressor in een airconditioningsinstallatie ontplofte. Het vuur is inmiddels geblust. Er komt een onderzoek naar de oorzaak van de brand. De Pakistanse premier Sharif noemde het een tragedie met onherstelbaar verlies. Hij heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden van de baby's. Het internationale vliegveld in Caracas gaat op 1 september weer open voor commerciële vluchten. Na de 2 verwoestende aardbevingen eind juni was de luchthaven nabij de Venezolaanse hoofdstad dicht. Simón Bolívar International Airport ligt op 25 kilometer van de stad Caracas in de staat Guayra. Dat gebied werd 2 maal zwaar getroffen. De aardbevingen hebben zeker 6500 mensen het leven gekost. De vluchten worden hervat vanuit tijdelijke terminals. Het weer. In het zuiden nog een enkele bui. Verder overwegend droog met zonnige perioden. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
8: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio SMB 107.5 FM.
8: En overal via radiosmb.nl.
9: Radio SMB.

Het was een beautiful day. Een programma wat terugkijkt op de voorbije dagen, weken, maanden en jaren. Met muziek uit Brabant en de rest van de wereld. Aparte uitvoeringen, long versions, live muziek, voor ieder wat wils. Uitzending op vrijdag en zondagavond van 9 tot 10 uur.

Het spits werd vandaag afgebeten door de Noorse groep AH met The Living Daylights. Sesh is een Duitse Eurodance DJ producer trio dat eind jaren 90 een aantal wereldwijde hits scoorde, waaronder Encore une fois, Ecuador en Stay. Dat zijn de bekendste. En dit is Ecuador.

overduidelijk het stemgeluid van Albert Hammond. Deze keer samen met een symfonieorkestra. En het nummer I'm a Train. Hier is Otis Redding met een prachtig nummer Pain in My Heart.

U luistert naar Beautiful Day, een programma waar Omroep Bestie te beluisteren is elke vrijdag en zondagavond vanaf de klok van 9 tot 10. Nu verder met de LSC Brothers. Kent u deze nog? Ja, natuurlijk. All for a reason.

We maakten een uitstapje naar Frankrijk en we kwamen tegen Jack. Hij is geboren op 19 juni 1992. Hier is Ali Campbell. U kent hem vast nog wel van UB40. Nothing ever changed.

blijft heerlijke warme muziek van Ali Campbell. Laten we nu gaan luisteren naar Karel Kraaienhof en Leonie Jansen. Ze hebben het over Klaverveld en het is de vertaling, oftewel de hertaling zoals u wilt, van het nummer Fields of Gold van Sting.

Dit was de grote hit I Don't Like Mondays, een single van de Ierse band The Boomtown Rats en afkomstig van het album The Fine Art of Surfacing uit 1979. Op 13 juli van dat jaar werd het nummer voor het eerst uitgebracht in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. De Verenigde Staten en Canada volgden in oktober en de Europese gemeenschap Australië, Nieuw-Zeeland en Japan in november. We hadden het straks over, we maken een uitstapje naar de Franse taal. Doen we nog een keer met een hit van Chi Jérôme, C'est moi.

Ook dit nummer was een nummer uit de top 40, jazeker. Een grote hit, Boris Gardiner met I Wanna Wake You Up. En de volgende, ook die komt uit de top 40 en ook dat was een hele grote hit. Het was 1977 om precies te zijn. BZN met Sevilla.

dit nummer is geworden zo'n 12 minuten voor 10. U luistert naar Omroep West, uw lokale radiostation. Sevilla van BZN, die hoorden we zojuist. En nu gaan we luisteren naar George Allen Dowd. Hij is een Britse zanger, disjockey en beter bekend onder zijn artiestennaam Boy George. Geboren op 14 juni 1961. Hier is hij met Everything I Own.

De naam van de volgende artiest is een hele mondvol. Bright House and Rustic Brass Band. Zo, dat is eruit. En die brengen voor ons het instrumentale nummer The Floral Dance.

0: Een heerlijk stukje country music, natuurlijk van Freddie Fender. Wasted Days and Wasted Nights. En wij zijn toe aan de allerlaatste. Die heeft een toepasselijke titel, It's the End. En natuurlijk hebben we het dan over de buffoons. Bedankt voor het luisteren en graag, wat mij betreft, tot een volgende keer.
1: Dit is het regio prikbord.
2: Kunstliefhebbers kunnen deze zomer gratis de tentoonstelling 3 of a Kind bezoeken bij Pennings Foundation in Eindhoven. Voor het eerst worden de werken van 3 generaties van Easel samengebracht. Gerard Rick en Joshua van Easel. De expositie toont schilderijen, tekeningen, collages, animatiefilms en ruimtelijk werk uit 60 jaar kunstenaarschap. Bezoekers kunnen de tentoonstelling bekijken van woensdag tot en met zaterdag van 12 uur 's middags tot 5 uur 's middags bij Pennings Foundation Gelderopseweg 63 in Eindhoven.
1: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
3: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. SpaceX wil in de Amerikaanse staat Louisiana voor zo'n 85 miljard euro een enorme nieuwe ruimtehaven bouwen. De basis moet een belangrijke rol gaan spelen bij toekomstige vluchten naar de maan en Mars. Starbase Louisiana verrijst op 500 vierkante kilometer, een terrein vergelijkbaar met 70.000 voetbalvelden. Er zijn 10 lanceerplatforms gepland. De bouw begint volgend jaar. Milieuorganisaties maken zich grote zorgen over de plannen van SpaceX. Oekraïne heeft vannacht opnieuw een magazijn bestookt van de Russische webwinkel Wildberries. In de West-Russische regio Tambov sloegen 16 drones in op het gebouw. Niemand raakte gewond. Er woedt een brand van zeker 100.000 vierkante meter, vergelijkbaar met de jaarbeurs Utrecht. Oekraïne viel vannacht ook olieraffinaderijen aan, waaronder de 4e grootste Russische raffinaderij in Nizhny Novgorod. Rusland kampt door de Oekraïnse aanvallen met grote brandstoftekorten. Er wordt nauwelijks onderzoek gedaan naar het martelen van kinderen in Nederland. Dat concludeert de NOS op basis van vonnissen van de voorbije 5 jaar. In die periode werden zeker 12 zaken behandeld van kinderen die zwaar en langdurig zijn mishandeld. Het werkelijke aantal slachtoffers van kindermarteling is onbekend. Kinderen worden vaak niet geloofd of durven het überhaupt niet te melden. In de Pakistanse hoofdstad Islamabad zijn 15 pasgeboren baby's omgekomen bij een brand in een ziekenhuis. Op de afdeling gynaecologie kon 1 baby worden gered. De fatale brand lijkt te zijn ontstaan toen een compressor in een airconditioningsinstallatie ontplofte. Het vuur is inmiddels geblust. Er komt een onderzoek naar de oorzaak van de brand. De Pakistanse premier Sharif noemde het een tragedie met onherstelbaar verlies. Het weer. In het zuiden nog een enkele bui. Verder overwegend droog met zonnige perioden. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl. Met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
6: Start de motor! De boerderij wacht!
7: Ontdek de gaafste Brüder tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij

0: echte kleine boeren en truckers.
1: Zonnebreugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
1: SNB
2: 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
2: Radio
1: SNB.

die dame met de grote rokken, want daar staat ze bekend om. Dit is Within Temptation and Memories. Dat je weer luistert naar de Bavel. Weer twee uurtjes lang gaan we terug in de tijd. We gaan terug de tijd in met een hele hoop muziek. Maar ook met wat dingetjes wat er allemaal gebeurd is. We gaan naar Schiphol. We gaan naar Frankrijk. Doen we ook nog eventjes aan voor deze dit jaar zo gezegd. We gaan ook nog naar België kijken. Nog even de Verenigde Staten. Hoe kunnen we dat overslaan? En de wereld. Ja, we kijken ook nog even naar de wereld. Want in de wereld is een heel bijzonder iets gebeurd in dit speciaal jaar waar we nu in zitten. Nou ja, we beginnen ermee, hè, zo gezegd, de komende twee uur. En zoals normaal begin ik ook met een lijstje zo uit dat jaar. Laten we kijken, de publieke lijst. Wat staat daar op nummer 10 aan het eind van het jaar? Lange Frans en Baas B stonden daar op nummer 10 met het land van. Dan Push the Button, Sugar Base op nummer 9. 8 was voor The Girl van Anouk. En 7, What's Gebeurt de Jeugd van Tegenwoordig? Lionel van Aiken op nummer 6. 5 was voor Bad Day van Daniel Pouter. Love You More, Raccoon op nummer 4. 3, La Toriana van Shakira en You're So Beautiful. James Blunt stond dit jaar op nummer 2. Op nummer 1 dan, in ons basisjaar waar we de komende twee uur met je over gaan hebben. In 2005 stond daar Guus Meeuwis. Samen met zijn vergant niet meer, maar gewoon alleenig. En Geef mijn je angst. Nou, uit het jaar 2005. Is dit Walter Kroes en Laat me zweven.

dat bekend werd, of moet ik zeggen opnieuw bekend werd door de reclame. Want in 1991 werd het gedraaid onder een spijkerbroekenreclame. En zodoende kwam het weer in de Nederlandse hitparades terecht. Ik had het natuurlijk over de Sniff and the Tears met de Driver Seat. Als eerste stond het in 1980 hoog genoteerd in de hitparade. En nog hoger in 1991 toen het met die spijkerbroekenreclame weer helemaal terugkwam in de Nederlandse, de vaderlandse moet ik dan zeggen, hitsparade.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. Ryanair is boos op het Nederlandse kabinet vanwege de vliegtax. De Ierse prijsvechter die vanaf Eindhoven Airport vliegt zegt niet verder te willen groeien in Nederland zolang die belasting blijft bestaan. Het kabinet wil de vliegbelasting vanaf 2027 verder verhogen. Volgens Ryanair heeft ons land straks de hoogste vliegtax van Europa. De maatschappij waarschuwt dat reizigers daardoor steeds vaker uitwijken naar luchthavens net over de grens. Verpleger Jelle D. uit Oorschot zit nog vast en wordt vandaag voorgeleid. Dan wordt duidelijk hoe lang hij nog in de cel blijft en waarvan hij precies wordt verdacht. De 26-jarige D. werd zondagochtend thuis door een arrestatieteam opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een 92-jarige bewoner van Joriszorg in Oorschot, die vrijdag werd gevonden. De verpleger is ook bekend van zijn deelname aan het SBS-programma De Bondgenoten en ook vanwege acteerwerk. Een jong Eindhovens gezin dacht een huurhuis in Mierlo gevonden te hebben, maar bleek slachtoffer van oplichting. De twintigers betaalden €1250 aan huur en borg, kregen een sleutel en tekenden een contract. Nadat ze met een baby van 10 weken oud waren verhuisd, bleek dat de woning niet van hun huisbazen was, maar van woningcorporatie Compaan. Het jonge stel moet het huis uit, maar mag er voorlopig nog 4 maanden blijven, terwijl er wordt gezocht naar een oplossing. De gemeente Geldrop-Mierlo loopt achter met de opvang van alleenstaande minderjarige vluchtelingen. De gemeente moet 137 opvangplekken realiseren, maar heeft er momenteel maar 54. Omdat Geldrop-Mierlo niet voldoet aan de spreidingswet, wil het ministerie in gesprek met de gemeente. Voor statushouders en Oekraïense vluchtelingen voldoet Geldrop-Mierlo wel aan de gestelde opvangdoelen. De Eindhovense freerunner Siepe van der Spijker is opnieuw wereldkampioen geworden. De 23-jarige won in Vancouver de speedfinale van de Sports Parkour League. Daarbij moeten deelnemers een uitdagend parcours zo snel mogelijk afleggen. Van der Spijker pakte de wereldtitel voor het tweede jaar op rij en geeft in Eindhoven ook training aan jonge freerunners. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio40.nl.

groep met Rowan Keaton als manager aan het roer, Westlife. Ze scoorden aan het begin van dit millennium een aantal hele grote hits. Onder andere met een cover van Up Down Girl van Billy Joel. Met daarin de videoclip Claudia Schiffer. Ja, dat herinner ik me dan nog wel. Hè. Dus, ja. In 2004 trouwens, toen verliet Brian McFadden de band. Om verder te gaan met een solo carrière. En de rest van de band ging nog gewoon door. En bracht nog een aantal albums uit dat jaar.

I just might. Heel misschien dan, hè? Jürgen Stevens uit 1990 was dat alweer, zeg. Jongens, was dat lang geleden. Oké, kan ook aan mij liggen gewoon. We hebben het met je over 2005. Het jaar waar we de komende twee uur zo'n beetje met je over gaan discussiëren en van meningen verwisselen. Maar ja, het voor mij is beter. Meer minendeel gewoon van mijn kant naar jou toe spuwend, zo gezegd. 2005, de officiële opening van Montevideo in Rotterdam was dat. En volgens schatting van de Verenigde Naties bereikte de wereldbevolking een 2005 geschat aantal van 65 miljoen inwoners. Dan in de Verenigde Staten wordt Keith Lee Roy met een dodelijke injectie omgebracht. Het is de 1000ste executie sinds 1976, toen de doodstraf weer werd ingevoerd in de Verenigde Staten. En in Hasselt in België wordt het Junior Songfestival gehouden in 2005. Wat hebben we nog meer voor je? In de achterstandswijk van een aantal grote Franse steden steken jongeren massaal auto's in de brand uit onvrede voor hun, ja, moet ik zeggen, uit onvrede met hun uitzichtloze situatie die ze in Frankrijk hebben. Volgens mij is dat nog wel een beetje zo in Frankrijk als je in die achterstandsbuurten woont met een hoop mensen uit de vroegere koloniën, zal ik maar zeggen, hè?

0: Dit is het regio prikbord.
1: De gemeente Son en Breugel is op zoek naar jonge helden. Ken jij een inwoner van Son en Breugel, jonger dan 19 jaar, die iets bijzonders heeft gedaan? Bijvoorbeeld iemand die anderen helpt, vrijwilligerswerk doet en bijzondere sportprestaties heeft geleverd of een actie voor een goed doel heeft georganiseerd. De burgemeester wil deze jonge helden graag in het zonnetje zetten met de jeugdpenning Son en Breugel 2026. Aanmelden hiervoor kan door een e-mail te sturen naar jeugdpenning@sonenbreugel.nl en uit te leggen waarom deze persoon de onderscheiding verdient. Aanmelden kan tot en met dinsdag 1 september via jeugdpenning@sonenbreugel.nl.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

The Carpenters en On the Top of the World uit 1973. Die is een beetje eind, ik weet niet of je het weet, eind 60, begin 70 jaren waren ze werelds. Hè? Als je dan niet al te veel van stevige rockmuziek hield of geen lange haren droeg en met de vrede bezig was, dan was dit toch wel jouw dingetje, hoor. The Carpenters en onder andere dus deze, The Top of the World. Er hadden nog heel wat andere hits op hun naam staan. Hè. Superstar en dat soort gekke dingen. Maar over mensen gesproken die een hele hoop hits op hun naam hebben. Deze zijn het ook. U2 is dit.

Even kijken, welk jaartal was het ongeveer dat het uitkwam. Samantha Fox met Nothing's Gonna Stop Me Now, 1987. Nou, we gaan het nog even hebben over 2005. Ik zit het zo in dat 1900, hè, als je dat eenmaal gewend bent. Een felle uitstraande brand op Schiphol Oost verwoest in de nacht van 26 tot 27 oktober het cellencomplex, annex detentiecentrum en uitzetcentrum voor illegale Nederlanders. Voor mensen dus die illegaal in Nederland zijn. De sterven 11 gedetineerde illegalen dus. En er zijn 15 gewonden, onder wie ook enkele bewaarders. De brand woedt in een vleugel met 24 tweepersoonscellen, waar in totaal zo'n 43 mensen gevangen zitten. De doden zijn afkomstig uit Suriname, Turkije, Oekraïne, Roemenië, Georgië, Bulgarije, Libië en de Dominicaanse Republiek. Even kijken, hebben we nog meer informatie. Harry Printer is de Nobelprijswinnaar voor de literatuur in 2005. En een zware aardbeving treft Noord-Pakistan en Noordwest-India. Met de sterkte zo van 7,6 op de schaal van Richter. Het aantal slachtoffers bedraagt naar schatting zo'n 80.000. De internationale hulpverlening richt zich ook op 3 miljoen daklozen in de bergen. En als laatste nog eventjes, in 2005 hadden we hier in Nederland en België zo rond 11 uur in de ochtend een gedeeltelijke zonsverduistering. Enjoy this trip. Enjoy this trip. And it is a trip.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Ga mee op avontuur met Blob, een ontsnapte klodder gele verf, tijdens de theaterrondleiding voor het hele gezin in het Van Abbe Museum Stratumse Dijk 2 in Eindhoven. Ontdekt hoe Blob probeert een plek in een echt kunstwerk te bemachtigen, terwijl ze achterna gezeten wordt door een schoonmaakdoekje. De theaterrondleiding is voor kinderen en volwassenen van 6 tot 86 jaar. Elke eerste zondag van de maand van 00:30 tot 01:30. Meer informatie via vanabbemuseum.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Sol en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. SpaceX wil in de Amerikaanse staat Louisiana voor zo'n 85 miljard euro een enorme nieuwe ruimtehaven bouwen. De basis moet een belangrijke rol gaan spelen bij toekomstige vluchten naar de maan en Mars. Starbase Louisiana verrijst op 500 vierkante kilometer, een terrein vergelijkbaar met 70.000 voetbalvelden. Er zijn 10 lanceerplatforms gepland. De bouw begint volgend jaar. Milieuorganisaties maken zich grote zorgen over de plannen van SpaceX. Oekraïne heeft vannacht opnieuw een magazijn bestookt van de Russische webwinkel Wildberries. In de West-Russische regio Tambov sloegen 16 drones in op het gebouw. Niemand raakte gewond. Er woedt een brand van zeker 100.000 vierkante meter, vergelijkbaar met de jaarbeurs Utrecht. Oekraïne viel vannacht ook olieraffinaderijen aan, waaronder de vierde grootste Russische raffinaderij in Nizhny Novgorod. Rusland kampt door de Oekraïnse aanvallen met grote brandstoftekorten. Er wordt nauwelijks onderzoek gedaan naar het martelen van kinderen in Nederland. Dat concludeert de NOS op basis van vonnissen van de voorbije 5 jaar. In die periode werden zeker 12 zaken behandeld van kinderen die zwaar en langdurig zijn mishandeld. Het werkelijke aantal slachtoffers van kindermarteling is onbekend. Kinderen worden vaak niet geloofd of durven het überhaupt niet te melden. In de Pakistanse hoofdstad Islamabad zijn 15 pasgeboren baby's omgekomen bij een brand in een ziekenhuis. Op de afdeling gynaecologie kon 1 baby worden gered. De fatale brand lijkt te zijn ontstaan toen een compressor in een airconditioningsinstallatie ontplofte. Het vuur is inmiddels geblust. Er komt een onderzoek naar de oorzaak van de brand. De Pakistanse premier Sharif noemde het een tragedie met onherstelbaar verlies. Het weer. In het zuiden nog een enkele bui. Verder overwegend droog met zonnige perioden. Bij een matige wind uit oostelijke richtingen wordt het vandaag tussen de 23 en 26 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio SMB.nl. Radio SMB.

2005, ons basisjaar, had hij het waarschijnlijk wel, hè? Simply Red in The Perfect Love. Nou ja, kijk, ik moet eerlijk toegeven, perfecte liefde. Ik weet niet of nou de perfecte liefde helemaal per se precies bestaat, maar gelukkige liefde, die heb ik al gevonden. Dus nou helemaal perfect is, denk ook niet dat dat... moet ik zeggen, als het perfect zou zijn, zou het ook niet echt, denk ik, meer uitdagend zijn. Maar oké. Hey, hallo, welkom in het tweede gedeelte, tweede uur van de bouwval voor vandaag. We hebben het met je over 2005. We gaan eens kijken wat de commerciële lijst brengt in 2005. Want in de eerste uur hadden we de non-commerciële, de publieke omroeplijst, gezien. Op nummer 10 stond daar Tripping van Robbie Williams. 9 was Wat gebeurt de jeugd van tegenwoordig. 8, Something You Can't Make It On Your Own. Sometimes You Can't Make It On Your Own van U2. 7, Push the Button. De Sugar Babes en Daniel Pouter met Bad Day. Op nummer 6, 5, Girl van Anouk. En 4 was voor Raccoon, You Love You More. La Toriara van Shakira. En dat ging toen, ja, op nummer 4. Dan nummer 2, You're Beautiful, James Blunt en Guus Meeuwis staat ook hier op nummer 1 in de lijst, zo gezegd. Dan nu even gaan we een gelegenheidsduo bekijken. Ja, we kijken het even, ja. Power Station, daar heb ik het over, uit 1985. Gelegenheidsduo met Robert Palmer en Andy en John Taylor. Je weet wel van Duran Duran uit die dagen. En die bracht in het voorjaar van 1985 deze top, nou net niet 10 uit. Some Like It Hot.

0: Carnaval.
1: Tikiti, je kan wel zien dat Bart er niet is. Wanneer krijg ik nou eindelijk eens een keertje mijn preek en mijn portie burgernoten?

En wat zeggen we er dan zo bij van... En dan moet ik eigenlijk... dan moet ik eigenlijk mee gaan zingen. Nog een keertje. Albert Hemming. 1973. De Free Electric Band. Ja. En van de ene mooie plaat naar een hele, hele mooie plaat van Danny Vera. Uit het jaartal 2020. Tenminste de 2020 versie van Pressure Makes Diamonds.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Het Parktheater Eindhoven opent op zondag 30 augustus de deuren voor de jaarlijkse open dag. Bezoekers kunnen het nieuwe theaterseizoen ontdekken met gratis sneak previews, rondleidingen, optredens en verrassende activiteiten. In alle zalen van het theater en op het grasveld is van alles te beleven. De open dag vindt plaats vanaf 1 uur tot en met 5 uur 's middags in en bij het Parktheater in Eindhoven, Elzenlaan 50 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Toni Braxton uit het jaar 2005, ons basisjaar, zo gezegd, waar we het de hele tijd met je over hebben. Toni Braxton is niet echt goed met de dame afgelopen allemaal. Ze had wel veel succes, alleen ik wist niet met het geld om te gaan. Nou, deze heer die doet er ook nog steeds en wist er wel mee om te gaan. Dus Phil Collins.

Oftewel Shakira uit ons basisjaar 2005. Moet ik het er nog over hebben dat we het over 2005 hebben? Nou, wacht even. Welkom in 2005. En in 2005 is er van alles gebeurd in de wereld. Onder andere een Deens dagblad. Die wordt een beetje aangevallen. Want ze hebben een serie spotprenten gepubliceerd. Die wereldwijd ophef veroorzaken. Omdat de profeet Mohammed afgebeeld wordt. In een lollige situatie, laten we zo zeggen. En dan de federale overheid van de Verenigde Staten. Neemt 50 jaar na het gebruik daarvan James Dean. Op 30 september 1955 is overleden. In plaats van een ongeluk is het. Op het plaats van het ongeluk is dan het James Dean Memorial Junction, is dat genoemd. Dat dus 50 jaar na het ongeluk dat daar gebeurde met de heer James Dean. Dan hebben we nog meer dingetjes. De orkaan Katrina richt zware schade aan in de zuidelijke staten van de Verenigde Staten. Louisiana, Mississippi, Georgia en Alabama. 10.000 huizen worden verwoest en circa 4.000 mensen die sterven in 2005. Dan de gemeente Sittard-Geleen, in de provincie Limburg is dat. En het chemisch bedrijf DSM huldige Rens Bloem, de nieuwe wereldkampioen polstok hoogspringen in 2005. Dan de Franse oconum, ik heb me net zo goed zitten oefenen. Ecumenische kloostergemeenschap Tazé wordt opgericht. En overste Ferré Roger tijdens het avondgebed, waarbij ongeveer zo'n 2500 jongeren aanwezig zijn, wordt hij gedood door een 35-jarige verwarde Roemeense vrouw in 2005.

Er is vertaling, hoor. Als je het niet precies weet, kan je het gewoon in Google Translate duwen en dan... Je hebt tegenwoordig van die apps, hè? Dan kan je gewoon inspreken en dan komt het er gewoon uit. Dus. Rowan Hesse en De Pil in Brand uit ons basisjaar 2005.

sets, zou je in ieder geval. De op één na beste exportproduct uit Zweden. Want ABBA die was net één klein stukje meer en beter dan deze dame en heer. Genaamd Roxette. En ze weten... Ze weten het wel te maken, die dame en heer. Want dit duo, Peter Per Gielse

uit 1989, de Pet Shop Boys en It's a Sin. En het is ook zonde, want het programma zit er weer op voor vandaag. De volgende keer hebben we weer een nieuw jaartal in de belangstelling staan. Maar voor nu zou ik zeggen, straks vroeg naar bed toe of zoiets. En morgen gezond weer op. En dan zien we elkaar wel weer. Hey, doei!

0: Dit is het regio prikbord.
1: Stichting Orgelkring Vollebrecht Orgel Breugel organiseert op zondag 30 augustus een bijzonder orgelconcert. Organist Wilke Smit verzorgt een sfeervol concert op het orgel van de Sint-Genovaatkerk. Liefhebbers en van de klassieke muziek kunnen genieten van een uur vol prachtige orgelklanken. Het concert begint om 4 uur 's middags in de Sint-Genovaatkerk op zondag 30 augustus om 4 uur 's middags.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Zweden is een tweede persoon aangehouden voor betrokkenheid bij de zwaardaanval vorige week op een middelbare school. Een 17-jarig meisje kwam daarbij om, 3 jongens raakten gewond. De politie heeft in de omgeving van Stockholm een inval gedaan waarbij een tweede verdachte is opgepakt. Hij wordt verdacht van medeplichtigheid aan moord en poging tot moord. Morgen wordt besloten of hij vast blijft zitten of voorlopig vrijkomt. Een eerder aangehouden dader, ex-leerling van de school, zit nog steeds vast. De toegangscontrole bij voetbalstadions moet beter, dat zegt justitieminister David van Weel. De minister reageert op het vuurwerkgeweld afgelopen zondag in het stadion van SC Cambuur in Leeuwarden. Feyenoord-hooligans gooiden vuurwerk naar het thuisvak van Cambuur. 7 mensen raakten gewond. Van Weel gaat de stadions erop aanspreken dat ze verantwoordelijk zijn voor de veiligheid binnen hun eigen stadion. Op 9 september zal Van Weel met de KNVB, gemeente en de politie hierover praten. Het lukt Nederland niet op tijd om de gasvoorraad voor de komende winter tot het gewenste niveau aan te vullen. Volgens de GasUnie betekent dat niet dat er onvoldoende gas beschikbaar is voor de komende winter. De ondergrondse gasvoorraden zijn op dit moment voor 45% gevuld. In 2023 was dat nog 93%. Het vullen is mede een verantwoordelijkheid van de overheid. De GasUnie kampt met hoge prijzen van gas door de oorlog in het Midden-Oosten en wacht daarom af met de aankoop ervan. De zwemtocht van Maarten van der Weijden vorige week heeft ruim 700.000 euro opgeleverd. De 45-jarige zwemmer heeft een cheque aan het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht overhandigd. Van tevoren had van der Weijden geen streefbedrag in gedachten. Alles bij elkaar zwom de atleet, die zelf ooit van leukemie was hersteld, 177 kilometer langs 14 steden. Het oorspronkelijke plan was 270 kilometer langs 22 steden te zwemmen, maar vanwege gezondheidsklachten werd dat aangepast. Het weer. In het zuiden kan een buitje vallen, verder overwegend droog met zon. Bij een matige oost- tot zuidoostenwind wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het Radio Nieuws.
4: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
2: Son en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.
5: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
6: Een hoogtepuntje uit de jaren 80.

Shai, de Glamour Live, als eerst in deze afternoon. Het is wel heel frappant. Van de week heb ik ook een keer Sealy gedaan. Alleen die was wat korter, deze was 8 minuten lang.

Nou zit een Nothing Rockets hoodie daar weer voor. Zometeen Maxi Priest in the Wild World, maar eerst Shamanology en Insane.

0: onvervalste reggae. Oftewel onvervalste reggae. Maxi Priest en Wild World was dit.
1: De beste mix. Altijd muziek die je raakt, hier op jouw vertrouwde zender.
0: En in Ivan Heila, 1982 met Jeff.
2: Nee, Jeff. Het is nu genoeg geweest.

En dan gaan wij naar Parijs. En met een Français maken we dat op 1, 2, 3. Carrière. En dan zijn wij op de goede weg. Dan zijn wij op de goede weg. Kom, ga mee. Ga mee.

Met het oude lijf weer om jong. Nee, zeg, je gaat niet dood omdat je hart breekt. Omdat een valse blonde, een valse ronde je verlaten heeft. En hou op met die gekeel, omdat een driekwart hoer met je radijzen speelt. Je bent toch niet alleen, zeg. Je hebt mij toch. Maar je lijkt oude wijn in een gebarsten vat. Kom omhoog, die kont.

onder de rokken zef. Voel jij je nog eens een echte vent? En ben jij dan nog triest? Dan drinken wij ons zat. Dan drinken wij dit hartstom.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. Ryanair is boos op het Nederlandse kabinet vanwege de vliegtax. De Ierse prijsvechter die vanaf Eindhoven Airport vliegt zegt niet verder te willen groeien in Nederland zolang die belasting blijft bestaan. Het kabinet wil de vliegbelasting vanaf 2027 verder verhogen. Volgens Ryanair heeft ons land straks de hoogste vliegtax van Europa. De maatschappij waarschuwt dat reizigers daardoor steeds vaker uitwijken naar luchthavens net over de grens. Verpleger Jelle D. uit Oorschot zit nog vast en wordt vandaag voorgeleid. Dan wordt duidelijk hoe lang hij nog in de cel blijft en waarvan hij precies wordt verdacht. De 26-jarige D. werd zondagochtend thuis door een arrestatieteam opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een 92-jarige bewoner van Joriszorg in Oorschot, die vrijdag werd gevonden. De verpleger is ook bekend van zijn deelname aan het SBS-programma De Bondgenoten en ook vanwege acteerwerk. Een jong Eindhovens gezin dacht een huurhuis in Mierlo gevonden te hebben, maar bleek slachtoffer van oplichting. De twintigers betaalden €1250 aan huur en borg, kregen een sleutel en tekenden een contract. Nadat ze met een baby van 10 weken oud waren verhuisd, bleek dat de woning niet van hun huisbazen was, maar van woningcorporatie Compaan. Het jonge stel moet het huis uit, maar mag er voorlopig nog 4 maanden blijven, terwijl er wordt gezocht naar een oplossing. De gemeente Geldrop-Mierlo loopt achter met de opvang van alleenstaande minderjarige vluchtelingen. De gemeente moet 137 opvangplekken realiseren, maar heeft er momenteel maar 54. Omdat Geldrop-Mierlo niet voldoet aan de spreidingswet, wil het ministerie in gesprek met de gemeente. Voor statushouders en Oekraïense vluchtelingen voldoet Geldrop-Mierlo wel aan de gestelde opvangdoelen. De Eindhovense freerunner Siepe van der Spijker is opnieuw wereldkampioen geworden. De 23-jarige won in Vancouver de speedfinale van de Sports Parkour League. Daarbij moeten deelnemers een uitdagend parcours zo snel mogelijk afleggen. Van der Spijker pakte de wereldtitel voor het 2e jaar op rij en geeft in Eindhoven ook training aan jonge freerunners. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio40.nl.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

Angélie. En niet Angélique, maar Angélie. En What You Want, dat is allemaal nieuwe plaatjes. The Flower of Love, ook nog met Casual Lady. Leuk, vrij nieuw is dat, vrij recent. Dus reden te meer om lekker te blijven. Komt mij nu met Ink.

0: dat ik dit moment nooit meer vergeten zal.
1: Nou, voor hem is de tijd wel gestopt met optreden, heb ik begrepen. Hij stopt er helemaal uit de muziek ook zomaar mee gekapt, hè, met al die ellende die hij meegemaakt heeft. Mimi Webb en Ghost of You, hoorde je daar weer voor? Het is tijd voor...
2: Rollator
1: Disco!
2: Disco plaats.

Love Disco van 07 Cartoon en Never Ending Love, de vocal version was dit. En Hey Suzy, weet je nog? Hey Suzy. Oh, liefde op het eerste gezicht, geen kleinraad. Inmiddels alweer terug uit het ziekenhuis, was geopereerd, hè, een zware operatie.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Financiënminister Elko Heijnen is eruit en heeft de begroting voor volgend jaar rond. Nu moet er in het parlement nog een breed draagvlak gevonden worden. De coalitiepartijen D66, CDA en VVD praten nog steeds met oppositiepartijen over de begroting. Afgelopen dagen vroegen die oppositiepartijen zich af of een spoedig akkoord wel in het verschiet ligt. Zo liet pro-leider Jesse Klaver weten dat het proces muurvast zit. Maandag moet de begroting voor advies naar de Raad van State. Ondanks dat er gewaarschuwd werd, vlogen DHL, Turkish Airlines en El Al met oudere lawaaiige toestellen gedurende de nachtelijke uren op Schiphol. Veel oudere vliegtuigen mogen tussen 11 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends niet meer landen of opstijgen, maar de drie genoemde bedrijven lapten dit aan hun laars, vandaar dat de luchtvaartautoriteit van de Inspectie Leefomgeving en Transport nu met dwangsommen dreigt. Bij nieuwe overtredingen moet er €17.000 per keer worden afgetikt. In het Noord-Hollandse Hoogwoud is een vrouw door haar partner om het leven gebracht. Dat laat de politie weten. Daarna heeft de partner zelfmoord gepleegd. De twee lichamen werden gisteren in een woning in buurtschap De Gouwe gevonden. De politie heeft het strafrechtelijk onderzoek afgerond omdat beide personen overleden zijn. De nabestaanden zijn door de politie geïnformeerd. De nieuwe Hongaarse regering ziet Rusland als een bedreiging en steunt de onafhankelijkheid en territoriale integriteit van Oekraïne. Het oude beleid van de vorige premier Viktor Orbán is daarmee niet meer van kracht. Orbán was bevriend met Rusland en hield eigenhandig EU-sancties tegen dat land tegen of wist die af te zwakken. Hongarije erkent nu het recht van Oekraïne op zelfverdediging. Het nieuwe beleid, ondertekend door premier Péter Magyar, gaat volgende maand naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Het weer. In het zuiden kan een buitje vallen, verder overwegend droog met zon. Bij een matige oost- tot zuidoostenwind wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het Radio Nieuws.
2: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
3: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
5: Radio SNB.
0: Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
6: Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
0: Dit is Platenprak met René van Elst. De enige prak waar je oren van gaan watertanden.
6: Dit is Platenprak met René van Elst.

alea că toh demisiona care zole în genement de filia de ată și haro. Vă begin al lekker zeg. Nou, in ieder geval was het een heerlijke track uit 1984. Die bereikte in ieder geval de hitlijsten in Europa. En de band stond, ja, de band rond de charismatische Willy DeVille stond bekend om een eigenzinnige stijl. Ergens tussen blues en Latin in, dat kunnen we wel zeggen natuurlijk. En wist je dat het nummer eigenlijk een ode is aan Willy's Latijnse roots? De titel betekent letterlijk te veel hart. Het is een mooi voorbeeld van hoe DeVille zijn eigen weg... Wat zit je nou te lachen, jongen. Eigen wereldje koos. Ondanks dat de band jarenlang in de jaren 70... Ik kom er niet meer uit. Laten we maar snel beginnen met Tom Jones. Ik zeg welkom bij de show.

0: was 100 Years van Joe Dicer. Een enorme hit die in 1975 de Nederlandse hitlijsten veroverde. Eigenlijk heette de zangeres Josje Duister. En ze was helemaal niet van plan om een popster te worden. Ze schreef het nummer gewoon als een hobby. Haar buurman, een uitmuzikant, hoorde haar spelen en vroeg of ze het wilde inzingen om zijn nieuwe studioapparatuur te testen. Die informele opname belandde via een omweg bij een platenbaas, die er direct een potentiële hit in hoorde. En zo werd een huisvrouw en journaliste plotseling een nationale ster met een nummer 1 hit op haar naam. En wat een bizar succesverhaal is dit toch. Nou, dan gaan we het nog maar een keer proberen. Ik zeg welkom bij de show. Dit is Platenprak tot de klok van 2 uur. Ja, het ging een beetje mis. Ik weet het niet. Soms heb je van die dingen van, je moet even een pilletje nemen van tevoren. Maar dat heb ik niet gedaan. Nee hoor, alle gekheid op een stukje. Mijn broer is er ook bij vandaag. Goedemiddag. En we knallen er lekker tegenaan. We hebben een verjaardag en een nummer 1 hit uit een bepaald jaar. Nou, dan komt dat mooi uit. We gaan nu eventjes naar 1957. Dat doen we met... Jawel. Niemand minder dan Elvis Presley. All shook up.
1: Well, bless my soul, but what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love.

Do You Believe in Magic van Loving Spoonful. Een echt klassieker uit 75. En dat was de allereerste single van deze Amerikaanse band. En ze scoorden er direct mee een dikke hit. En als je dit hoort, ja, het is tijd voor een echte western klassieker van Frankie Lane. Het nummer kwam uit in 1958 en werd wereldberoemd als de stoere openingslied van de gelijknamige televisieserie. Met de jonge Clint Eastwood toen. Rawhide.

0: Fool, if you think it's over, van Chris Rea. We kunnen wel zeggen, een plaat uit 1978... die voor het eerst de Nederlandse hitlijsten veroverde. Wist je dat Chris Rea dit nummer eigenlijk helemaal niet voor zichzelf had geschreven? Hij had het in zijn hoofd als een typische soulnummer... bedoeld voor de legendarische Al Green. Tijd voor, even kijken, wat hebben we ook weer? Oh ja, een verjaardag.
1: Wie blaast er vandaag kaarsjes uit? Je hoort het hier, bij René van Elst.
0: Vandaag is het een bijzondere dag voor de rockmuziek. Want Dan Vickery viert vandaag zijn 60ste verjaardag. Misschien ken je hem niet direct bij naam... maar hij is al decennia lang de muzikale ruggengraat van Counting Crows. En in 1994 sloot hij zich bij de band aan. Precies op dat moment dat ze wereldwijd doorbraken. In Nederland zijn we natuurlijk dol op de band... Want wie kent de hits niet? Mr. Jones, Right Here en de vrolijke crack hit Accidentally in Love nu niet. Die nummers stonden jarenlang hoog in de hitlijsten. Dan is de man achter de kenmerkende gitaarlijnen die de nummers zo herkenbaar maken. Hij is geen gitarist die houdt van nutteloze solo's. Maar iemand die precies weet wat een liedje nodig heeft. Hij speelt echt in dienst van de muziek. En misschien een leuk weetje, veel mensen denken dat hij de bassist is. Maar hij is dus gewoon gitarist van de groep. Na al die jaren op het podia, zoals Pinkpop en in Paradiso... viert hij vandaag in alle rust zijn 60ste mijlpaal. Het hele artikel, jawel, dat kun je natuurlijk weer lezen op www.popmagazine.nl.

0: verslag geweest van de Zombies uit 64. Ja, werd later uitgebracht in 1978 op het dubbelalbum Moonflower. En dat was, ja, dat was eigenlijk 67, moet ik zeggen. Het nummer was dan wel in 78 uitgebracht op single. Een grappig detail is dat het album bijna volledig live is opgenomen, behalve deze track. Dit was namelijk het enige nummer op de plaat dat gewoon in de studio is ingeblikt. Dan gaan we eventjes naar onze grote vriend André van Duin. Jawel, in 89 scoorde hij een echte hit met die vrolijke nummer Mijn Naam Is Jaap.
1: De beste platen hoor je altijd hier bij René van Elst.
2: Bij René van Elst.
1: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. En de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
2: Dit is de Hollandse meezingschijf.
1: Zing maar lekker mee.

0: But I Won't Do That. Van Meatloaf, een absolute klassieker uit 93. En deze bombastische power ballad werd wereldwijd een enorme hit. En haalde maar liefst in 28 landen de nummer 1 positie.
1: Het is tijd voor een stukje nostalgie. Welke plaat stond op nummer 1 in de Nederlandse top 40? Deze komt uit het jaar 1965.
0: Het is augustus 1965. De zomer is in volle gang en de muziekwereld staat volledig in het teken van een Britse invasie. Precies in die periode veroverden de Beatles de Nederlandse top 40. Met een wereldhit Help stonden ze maar liefst 6 weken op een eerste plaats. Het klinkt als een vrolijk en aanstekelijk popliedje, maar schijnbedriegt. John Lennon schreef het nummer in een tijd dat de Beatlemania enorm was. Hij voelde zich opgejaagd en onzeker door de enorme druk. Achteraf gaf Lennon toe dat het lied echt een schreeuw om hulp was. Ook al probeerde de band het tempo bewust hoog te houden voor commerciële succes. Help was ook de titelsong van een tweede speelfilm, een grappige komedie. Het nummer markeerde een belangrijke kantelpunt voor de band. Ze lieten het onschuldige imago langzaam los en werden muzikaal een stuk volwassener. Vandaag de dag is de klassieker nog steeds razend populair. Een prachtig stukje popgeschiedenis dat zelfs na bijna 60 jaar nog steeds staat als een huis.

Marilyn Monroe van Pharrell Williams. En de volgende track die in 2014 de hitlijsten bereikte. Zo, even wat anders. We gaan even naar de Oude Maasweg. Amazing Stroopwafels.

Oude Maasweg van de Amazing Stroopwafels. Een echte nederpopklassieker uit 1981. Het Rotterdamse trio begon ooit als straatmuzikanten en groeide met het nummer uit tot een begrip. En wist je dat het lied eigenlijk een soort vergeten filler was? De band had destijds niet genoeg materiaal voor een tweede album en besloot daarom deze bewerking van Leon Russell nummer toe te voegen. Het werd tot ieders verbazing hun grootste hit. En het nummer is zo iconisch dat, ja, dat nog heel veel gedraaid wordt op de radio. Nou, dat was het weer voor vandaag. Jawel, morgen zijn we er weer op de donderdag alweer. Ja. En dan hebben we natuurlijk weer hele mooie muziek die we meenemen naar de studio. Want we zijn er elke dag, werkdag laten we het zomaar even zeggen, tussen 1 en 2. Met dank aan mijn broer voor de teksten. En ik ga zeggen, dit is People's Choice. En do it any way you want to do it. Ja toch? Blijf lekker luisteren. Er komt nog veel meer naar de klok van 2. Dag.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De geheugensociëteit Curiosa in Geldrop is er voor ouderen met beginnende dementie die interesse hebben in kunst, muziek, literatuur, filosofie en wetenschap. Iedere week staat er een ander onderwerp centraal. Regelmatig is er een gastspreker en in de bibliotheek zijn ook materialen over dementie te vinden, zoals spelletjes en andere geheugenspelmaterialen. De sociëteit komt iedere dinsdag bijeen van 10:30 tot 12:00 smiddags in bibliotheek Dommeldal, Heuvel 94 in Geldrop. Deelname kost €3 per keer. Aanmelden of meer informatie kan via Yasser Idrissi via yasser.idrissi@lefgroep.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Nederland is een persoon komen te overlijden aan Westnelkoorts. Het Westnel-virus werd in Nederland opgelopen en het slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Vorige week werd bekend dat een bloeddonor in Nederland besmet was geraakt. Of deze patiënt de overleden persoon is onduidelijk. Dit jaar zijn er tot nu toe 3 Westnel-virusinfecties gemeld. De kans om het virus in Nederland op te lopen en er ziek van te worden is klein. Ook vandaag moeten passagiers op Schiphol rekening houden met langere wachttijden bij de security. Er wordt door middel van 5 werkonderbrekingen van elk een kwartier actie gevoerd voor verbeteringen op de werkvloer. Eerder dit jaar werd het aantal beveiligingsbedrijven van 5 naar 3 teruggebracht en sindsdien hebben de beveiligers met bijvoorbeeld hogere werkdruk te maken. Morgen gaan de vakbonden en Schiphol weer met elkaar praten over de werkomstandigheden van beveiligers. Door een grote overstroming in Nepal worden 384 toeristen in de regio Rasuwa vermist. Onder hen is zeker 1 Nederlander. De grote overstromingen in het grensgebied van Nepal en Tibet in de Himalaya hebben al meerdere mensen het leven gekost. Zeker 17, maar de autoriteiten vrezen dat het aantal nog verder zal oplopen. Grote modderstromen hebben wegen, gebouwen en bruggen weggevaagd. Reddingshelikopters konden niet in het desbetreffende bergachtige gebied landen. Ook Tibet vreest voor veel slachtoffers. Buitenlandminister Tom Berendsen meldt dat 2 Nederlandse diplomaten in Israël toch niet hoeven te vertrekken. Gisteren zei de Israëlische buitenlandminister Gideon Saar dat dat wel het geval was als vergelding voor een reeks anti-Israëlische maatregelen die de Nederlandse regering genomen heeft. De Nederlanders zouden een week hebben om te vertrekken. Volgens Berendsen klopt dat niet. De 2 mogen hun werk op de ambassade gewoon blijven doen. Ze zijn niet permanent bij het internationaal steuncentrum voor Gaza gestationeerd en mogen daarom blijven. Het weer. In het zuiden kan een buitje vallen, verder overwegend droog met zon. Bij een matige oost- tot zuidoostenwind is het 23 tot 27 graden. Dit was het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio SMB.nl. Radio SMB.

26 augustus 2026 met Rockford uit de 80's met Gallery Toy. De aftrap van muziekplezier, de beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90, de Zero's, de 10's en de 20's. Met het komend half uur onderweg The Kings of Leon, Mother I'm Talking, The Backstreet Boys, Albert Hammond, Simon Webb en Afrojack.

beste muziekmix op jouw radio, waar we teruggingen naar 2008 met The Kings of Leon, Sex on Fire. Hier op deze waanzinnige woensdag, 26 augustus. Met zometeen The Backstreet Boys and Everybody's Backstreet Back. Maar we gaan eerst naar 85 met Sherry Lady. Dit is Modern Talking.

De jaren 90 bestond vooral uit heel veel boybands. Deze bestaat nog steeds. De Backstreet Boys. Je hoorde Everybody's Backstreet Back uit 1997. Simon Webb onderweg. Waar is de klassieker uit 74? Albert Hammond. Ik ben niet gek.

Hij maakte deel uit van de band Blue. In 2006 ging hij solo. Deze Simon Webb met No Worries. Het actuele weeroverzicht komt eraan naar Afrojack. We gaan 5 jaar terug in de tijd samen met Hero.

0: Weeroverzicht. Het is woensdag 26 augustus en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanmiddag is het warm en klam weer met geregeld zon, maar schuiven er ook flink wat wolken en enkele buien over. Vandaag lopen de temperaturen op naar 23 graden in het noorden tot zomers warm, met 25 graden in het zuiden bij een matige zuidoostelijke wind. Morgen doet de temperatuur er nog een schepje bovenop. Het wordt broeierig heet met maxima tussen 25 graden aan de kust en lokaal 29 graden in het oosten. Terwijl de dag grotendeels droog verloopt met zonnige momenten, wordt het in de late middag en avond wisselvallig met zware onweersbuien die een groot deel van de nacht aanhouden.
1: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
2: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. Bewoners van woonzorgcomplex Kroonhoef in Eindhoven worden in hun kamer al weken geteisterd door ratten. De knaagdieren poepen en plassen alles onder en knagen aan de spullen. Pandeigenaar Woning zegt dat het rattenprobleem zeer serieus wordt genomen en er samen met zorgverlener Vitalis alles aan te doen om de overlast zo snel mogelijk op te lossen. Maar dat is volgens een woordvoerder nog niet zo makkelijk. In Oost-Brabant wordt voortaan opgetreden tegen demonstraties op snelwegen en het spoor. Burgemeester Jeroen Dijsselbloem, politie en justitie volgen daarmee de landelijke lijn. Aanleiding zijn recente boerenprotesten waarbij een actie op de snelweg bij Hees twee mensen het leven kostte. Demonstreren blijft volgens de autoriteiten een grondrecht, maar acties op snelwegen en spoor worden vanwege de veiligheid niet geaccepteerd. Ryanair is boos op het Nederlandse kabinet vanwege de vliegtaks. De Ierse prijsvechter die vanaf Eindhoven Airport vliegt zegt niet verder te willen groeien in Nederland zolang die belasting blijft bestaan. Het kabinet wil de vliegbelasting vanaf 2027 verder verhogen. Volgens Ryanair heeft ons land straks de hoogste vliegtaks van Europa. De maatschappij waarschuwt dat reizigers daardoor steeds vaker uitwijken naar luchthavens net over de grens. Verpleger Jelle D. uit Oorschot zit nog vast en wordt vandaag voorgeleid. Dan wordt duidelijk hoe lang hij nog in de cel blijft en waarvan hij precies wordt verdacht. De 26-jarige D. werd zondagochtend thuis door een arrestatieteam opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een 92-jarige bewoner van Joriszorg in Oorschot, die vrijdag werd gevonden. De verpleger is ook bekend van zijn deelname aan het SBS-programma De Bondgenoten en ook vanwege acteerwerk. De Eindhovense punkband The Flint Spiders stond afgelopen weekend na bijna 50 jaar weer samen op het podium. De band was eind jaren 70 een van de pioniers van de Nederlandse punk en toerde onder meer met Iggy Pop. Op het Wilhelminaplein werden de oude nummers met veel energie opnieuw gespeeld. En het blijft niet bij deze reunie. Volgend jaar wil de band door Nederland gaan toeren, precies 50 jaar na de eerste LP. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
3: Ik ben benieuwd.

0: 1990 hadden we Rod Stewart en Tina Turner, It Takes Two. En daarmee is het tijd geworden om naar de top 40 toen van 1986 te gaan. Met vandaag de nummers 20 tot en met 11.
1: Een reis door de tijd met de top 40 toen. 1986.
0: 22e jaargang, week 36, de editie van 6 september 1986. Met vandaag de nummers 20 tot en met 11. In de 12e week doen Wham met The Edge of Heaven een stap terug van 15 naar nummer 20. Voor de 13e week zakt Level 42 met Lessons in Love van 14 naar nummer 19. In zijn 7e week zakt Lionel Richie met Dancing on the Ceiling van 17 naar nummer 18. Voor de 2e week zakt King MC featuring Screamin' K met What Have I Done For You Lately van 13 naar nummer 17. In de 3e week stijgt Boris Gardner lekker door van 23 naar nummer 16 met I Want To Wake Up With You. Voor de 4e week klimmen The Art of Noise door van 21 naar nummer 15 met Paranoia. In de 4e week stijgt SOS Band met Borrowed Love door van 16 naar nummer 14. Voor de 4e week maakt Europe een enorme sprong van 22 naar nummer 13 met The Final Countdown. In de 11e week zakt Madonna met Papa Don't Preach van 9 naar nummer 12. En voor de 8e week levert Janet Jackson met Nasty een plekje in van 6 naar nummer 11. Van dit overzicht draaien we een superstipnotering met 9 plaatsen Winst Europe en de The Final Countdown.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Elke zaterdag kun je mee op een stadswandeling door Eindhoven. Vertrekken vanaf Eindhoven Tourist Information bij het station. Tijdens deze anderhalf uur durende wandeling ontdek je het industrieel erfgoed, design, straatkunst en de geschiedenis van de stad. Met volop

0: gelegenheid om vragen te stellen aan de gids. De wandeling kan Nederlandstalig of tweetalig, Nederlands-Engels, worden verzorgd. De prijs is €12,50 inclusief een gadget en koffie of thee korting. De start is elke zaterdagochtend om 11 uur vanaf Eindhoven Tourist Information bij het station. Meer info en inschrijven via uiteindhoven.nl.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens JA21-voorman Joost Eertmans is er wat toenadering over de begroting van volgend jaar, maar een akkoord is nog niet in zicht. Eertmans zegt een prima gesprek te hebben gehad, maar onder andere over de financiën en asiel en migratie zouden de partijen het nog niet eens zijn. De tijd begint behoorlijk te dringen. Komende maandag moeten de begrotingsstukken naar de Raad van State gestuurd worden. Eertmans vindt wel dat het kabinet tot een overeenkomst met de oppositie moet komen voor Prinsjesdag. Oud-PVV-Kamerlid Fleur Agema vond de coronamaatregelen te streng. Aan de coronacommissie vertelde ze dat ze bezorgd was dat de crisis onderschat werd, doordat er in het begin veel onduidelijk was. Maar toen er meer kennis kwam, bewoog het kabinet niet mee. De maatregelen die toen genomen werden, gingen wat haar betreft vaak te ver. Ook was het onbegrijpelijk dat de Kamer pas geïnformeerd werd op het moment dat het kabinet de beslissingen had genomen. De belangen van mensen werden niet goed behartigd. Agema wil graag dat langdurige effecten onderzocht worden. De rechter heeft een 29-jarige invalkracht van een jeugdzorginstelling tot 4 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor het verkrachten van een 15-jarig meisje. Zijn collega werd vrijgesproken van verkrachting van een 14-jarig meisje, maar moet 6 maanden achter de tralies plaatsnemen voor aanranding. Volgens de rechter was er in dit geval niet genoeg bewijs. De verdachte werkte via een uitzendbureau voor de instelling. De meisjes probeerden die bewuste avond te ontsnappen en werden door de verdachte tegengehouden. Een 26-jarige medewerker van het woonzorgcentrum Joriszorg in het Brabantse Oorschot wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van 2 bewoners van het zorgcentrum. Het Openbaar Ministerie meldt dat de slachtoffers 2 hoogbejaarde mannen zijn. De verdachte werd zondag opgepakt naar aanleiding van het overlijden van 1 bewoner, maar wordt nu ook verdacht van betrokkenheid bij het overlijden van een 2e slachtoffer. De verdachte blijft 2 weken langer vastzitten. Het weer. In het zuiden kan een buitje vallen, verder overwegend droog met zon. Bij een matige oost- tot zuidoostenwind is het 23 tot 27 graden. Dit was het radionieuws.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Soms heb je maar 1 spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

0: bracht ons bij het tweede uur van muziekplezier op deze waanzinnige woensdag 26 augustus. Nog een uur lang de beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90, de Zeeuwse Tents en de 20s. Met het komende half uur John Newman, Job Orker People, Snap, David Dudas, Sabrina Carpenter en Anouk. En we trappen af in 76 met The Boys Are Back in Town van Tin Lizzy.
1: Nee toch? Het is Reinier Witbosveugen.

Ja, maar ik kijk in 2015 deze hit van John Newman, Come and Get It. Met zometeen naar 1990, Cult of Snap van Snap. Maar we gaan eerst naar 83 met Heartbeats van Björk en People's

muziek plezier, de beste muziekmix op jouw radio. Iedere werkdag 2 uur lang. You're the Snap and the Cult of Snap. Met zometeen 2025, The Man Child van Sabrina Carpenter. Maar eerst een klassieker uit 77. Jeans on, dit is David Dundas.

hits van het afgelopen jaar. Jorde Sabalina, Carpenter en The Man Child. Zometeen de weersvooruitzichten voor vandaag en morgen. Verder hebben we muziek klaarstaan van Deodato, Alan Foley en The London Beat. En nu onze eigen Haagse rockchick Anouk. Een hit uit 2007. Hier is

0: Weeroverzicht.
1: Het is woensdag 26 augustus en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanmiddag is het warm en klam weer met geregeld zon, maar schuiven er ook flink wat wolken en enkele buien over. Vandaag lopen de temperaturen op naar 23 graden in het noorden tot zomers warm, met 25 graden in het zuiden bij een matige zuidoostelijke wind. Morgen doet de temperatuur er nog een schepje bovenop. Het wordt broeierig heet met maxima tussen 25 graden aan de kust en lokaal 29 graden in het oosten. Terwijl de dag grotendeels droog verloopt met zonnige momenten, wordt het in de late middag en avond wisselvallig met zware onweersbuien die een groot deel van de nacht aanhouden.
2: Dit is het regio-prikbord.
3: Natuurliefhebbers kunnen op zondag 30 augustus mee op insectenwandeling in natuurgebied De Rosdonk in Nuenen. IVN Natuurgidsen nemen deelnemers mee op de ontdekkingstocht en laten zien welke bijzondere insecten er leven. Met een beetje geluk zijn er verschillende soorten bijen, zweefvliegen, vlinders, kevers en wansen te ontdekken. De wandeling begint om 14:00 bij de parkeerplaats van de begraafplaats De Rosdonk naast Bosdijk 7 in Nuenen. En duurt ongeveer tot en met 14:30. Deelnemen is gratis en aanmelden is niet nodig. En het is op zondag 30 augustus om 14:00.
2: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl. Hey!

1382 en die trapt het laatste half uur af van de show voor deze waanzinnige woensdag 26 augustus. Onderweg de London Beat, nu We Belong to the Night. Hier is Alan Foley.

0: 1993, een battle off van de London Beat. En daarmee is het kwart voor geworden bij het laatste half uur van Muziekplezier. Tijd voor
1: de hit in een verstaanbare taal.
0: De storm is overgewaaid, maar de emotionele ruïnes liggen nog overal verspreid. Ze staat tegenover haar voormalige geliefde en kijkt hem strak aan, terwijl de relatie definitief ten einde loopt. Als hij zo graag zijn eigen weg wil gaan en droomt van een vrij leven zonder haar, dan moet hij dat vooral doen. Ze zal hem geen stroopreed meer in de weg leggen, maar ze wint er geen doekjes om. Vrijheid heeft een hele hoge prijs. Ze waarschuwt hem voor de eenzaamheid die ongetwijfeld gaat komen. In de stilte van de nacht, wanneer het doordringende geluid van de regen tegen de ramen slaat, zal hij pas echt beseffen wat hij heeft opgegeven. Pas als de stilte hem omarmt en de herinnering opdringen, zal hij begrijpen wat hij mist. Zij heeft haar rust inmiddels gevonden en laat het verleden achter zich, terwijl hij zijn eigen hartzeer nog moet verwerken.
1: En dit is de plaat in de originele taal.

De muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90, de zero's, de tens en de 20s. Ik heb nog voor je onderweg muziek van Joy Sims, Come Into My Life. Maar eerst Top Cochran uit 92, The Life is a Highway. Ik wens je nog een hele fijne woensdag. Tot morgen, tot donderdag.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Het Philips Museum verlengt wegens succes de expositie Impact Through Design en tot en met maandag 31 augustus. De tentoonstelling laat zien hoe design en Philips al meer dan 100 jaar met elkaar verbonden zijn. Bezoekers ontdekken de designgeschiedenis van het bedrijf en maken kennis met het werk van onder andere Louis Kaft, de eerste hoofddesigner van Philips en medeontwerper van het Evoluon. De expositie is te bezoeken van dinsdag tot en met zondag van 11 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags in het Philips Museum Emma Singel 31 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: radio.nl. SNB Radio. SNB Sol en Breugel 107.5 FM. En overal via radio.snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Door de overstroming in Nepal is het dodental tot 31 opgelopen. 93 mensen zijn gewond geraakt. In Nepal is een grote reddingsoperatie op touw gezet. Eerder vandaag werd door de Nepalese autoriteiten gemeld dat 384 toeristen vermist zijn, onder wie 291 buitenlanders. Volgens Nepal wordt ook één Nederlander vermist, maar dit wordt door het betrokken reisbureau tegengesproken. Over de grens in China zouden ook veel slachtoffers zijn gevallen. Om hoeveel mensen het gaat is onbekend. In het Groningse Uithuizen blijft de noodopvanglocatie voor asielzoekers langer open. Eigenlijk zou de locatie per 1 september gesloten worden, maar het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers kan geen andere plek voor de bewoners vinden. De gemeente Het Hoge Land, waar Uithuizen onder valt, is het niet met deze beslissing eens en gaat kijken of er juridische stappen ondernomen kunnen worden. Het is nog altijd niet bekend waar de twee gevonden personen in België aan zijn overleden. Dat zegt het parket in Namen nadat de lichamen zijn onderzocht. Het gaat mogelijk om een 5-jarige vermiste jongen en zijn 29-jarige vader, maar DNA-onderzoek moet uitwijzen dat dat inderdaad het geval is. Sinds 27 juni was het tweetal vermist. Afgelopen maandag werd langs de N97 in Onhaaien een lichaam gevonden, mogelijk van de jongen. Gisteren het lichaam van een man, vermoedelijk de vader. Het KNMI waarschuwt nu al voor buien met kans op veel neerslag in korte tijd, hagel en windstoten in een groot deel van Nederland. Dit zal morgenavond en in de nacht naar vrijdag plaatsvinden. Plaatselijk kan er wateroverlast ontstaan. In de loop van morgenavond of in de nacht naar vrijdag geldt in het hele land code geel. De buien trekken vanuit het zuiden naar het noorden van het land. Ze kunnen gepaard gaan met windstoten van mogelijk 60 km per uur. Ook worden flinke hagelstenen niet uitgesloten. Het weer. In het zuiden kan een buitje vallen, verder overwegend droog met zon. Bij een matige oost- tot zuidoostenwind is het 23 tot 27 graden. Dit was het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
2: Zon en Breugel.
0: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
0: SNB
2: 107.5 FM.
0: En overal via radio.snb.nl.
2: Radio
0: SNB.
4: Bond Jan Berg.

terug naar het jaar 1987 met de opening programma Bond voor vandaag. Is het Depeche Mode, hoor u voorbij komen. Strange Love was hier van de plaats. Ja, vriendenliefde. Ja, dat komt ook voor in deze wereld natuurlijk. Ik ben Jan Berg trouwens en ik draai de plaatjes voor u het komende uur door met de hedendaagse muziek van De Bauza. Dit is Lose Myself.

0: Dansbare muziek van vandaag de dag, de Bausa en Lose Myself. Ja, soms verlies je jezelf. Hè. Wij gaan door met muziek wat wij altijd noemen in het vaatje van...
1: Ouwe Meuk!
0: We gaan 1962, Sue Thompson. En zij bezingt Norman. MUZIEK

0: 1962, Sue Thompson. En zij bezong Norman. Je vraagt je dan, hoe zou het met Sue Thompson zijn? We zijn inmiddels zoveel jaren verder. Zou ze er nog zijn? En hoe zou het met Norman zijn?
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Maak een sprongetje naar het jaar 2004 met Sitor en Amy Lee. Dit is Broken.

0: 2004, muziek van Seater samen met Amy Lee. Broken, de titel van de plaat.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Hoppen we door naar het jaar 2018 met Hozier en Mavis Staples. Dit is Nina Cried Power.

0: van Hozier en Mavis Staples. Nina Cried Power.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Die werk hier van Albert Castiglia. When the coin came calling.

0: Albert. Er is er opeens in de rhythm and blues hoek, hè, met Albert Castiglia. When the Coin Came Calling, van zijn nieuwe cd.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Na 1995, Paul de Leeuw samen met Simone Kleinsma. Dit is Zonder Jou.

muziek van Paul de Leeuw en Simone Kleinsma uit 1995. Dit was Zonder Jou. Wij moeten op naar het half uur. Gaan we doen met eerst van Mungo Jerry. We gaan naar 1971. Lady Rose.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Tijdens de zomervakantie organiseert het Van Gogh Village Museum in Nuenen gratis kinderactiviteiten. Kinderen kunnen onder andere een lavalamp maken, een eigen aanzichtkaart ontwerpen en deelnemen aan workshops van de Ontdekkingsfabriek en Made Science. Iedere dinsdagmiddag in de zomervakantie kunnen kinderen tussen 1:30 en 4:30 smiddags binnenlopen en meedoen met de activiteiten. Kinderen tot en met 17 jaar bezoeken het museum altijd gratis en kunnen ook gebruik maken van de speurtocht en de jeugdaudiotour. Het Van Gogh Village Museum is te vinden aan de Berg 29 in Nuenen.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond. Met

Even uit jaar 1980 meteen van Jermaine Jackson. Een van de Jackson-broertjes natuurlijk. Let's Get Serious was de titel van het nummer. Inderdaad, laten we eens een beetje serieus zijn in de wereld. Ja, mag af en toe ook best wel een grapje en een lach bij natuurlijk. De muziek anno 2026, Alex Warren.

0: Middags muziek van Alice Warren. Dit was Passenger.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: Dat betekent dat we weer terug gaan in de tijd. Gaan we doen met deze van The Shoes uit 1967. Farewell in the rain. Nou, paraplu in Zuidwesten bij de hand zou ik dan zeggen.

0: Terug naar 1967 met The Shoes. Zeer herkenbaar aan het kenmerkende stemgeluid van de zanger Tio van S. Farewell in the Rain was de titel van deze plaat.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: We gaan het eens dag met Madonna en Justin Timberlake. Dit is

0: Madonna en Justin Timberlake 2008. 4 Minutes to Save the World. De plaat is dan ook precies net ruim 4 minuten lang.
1: Meer dan hits. Alleen.
0: Hebben we ook voor u Kevin Sullivan hier zo met zijn nieuwe plaat. Our Piece of the Map.

0: gezellig, vrolijk nieuw plaatje van Kevin Sullivan, Our Piece of the Map. Ons stukje van de kaart waar hij met zijn hele familie woont en leeft.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorse gezellig bij die?
0: Ja, het is ook gezellig.
2: Oh, oh.

Uit 2014 de muziek van Pitbull samen met GRL. Dit was The Wild, Wild Love. En dat bracht ons aan het einde van het programma. We zitten er weer doorheen, uurtje van een Bontekuur Radio Toestel. Ik ben Jan Berg en ik heb ze weer voor plezier voor u uitgezocht en voor u gedraaid uiteraard. Reageer op het programma, kan en mag zoals altijd. janberg.radio@gmail.com is het adres daarvoor. Ik laat het erbij. Ik wens u een hele fijne dag. Ik vertel u alleen nog even wat de muziek is waar je mee uitgaat. Ik heb er nog twee voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1978 met Olivia Newton-John en Little More Love. Daarna een nieuw werkje van Cheryl Hang, Woodlook, I Know You're There. Bedankt voor het luisteren, de groetjes en graag tot de volgende Bond.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Het Parktheater Eindhoven opent op zondag 30 augustus de deuren voor de jaarlijkse open dag. Bezoekers kunnen het nieuwe theaterseizoen ontdekken met gratis sneak previews, rondleidingen, optredens en verrassende activiteiten. In alle zalen van het theater en op het grasveld is van alles te beleven. De open dag vindt plaats vanaf 1 uur tot en met 5 uur 's middags in en bij het Parktheater in Eindhoven, Elzenlaan 50 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Door de overstroming in Nepal is het dodental tot 95 opgelopen. Er is een grote reddingsoperatie op touw gezet en de autoriteiten vrezen voor nog meer doden. Eerder vandaag werd gemeld dat 384 toeristen vermist zijn, onder wie 291 buitenlanders.

0: buitenlanders. Volgens Nepal wordt ook één Nederlander vermist, maar dit wordt door het betrokken reisbureau tegengesproken. Over de grens in China zouden ook veel slachtoffers zijn, om hoeveel mensen het gaat is onbekend. Gisteren trok de Ierse budgetvlieger Ryanair nog van leer tegen het kabinet Jetten en de Nederlandse vliegtaks. Vandaag laten Transavia en Corendon weten zich ook grote zorgen te maken over de flinke verhoging van de vliegbelasting. Die ligt in Nederland straks veel hoger dan in de omringende landen, zeggen de bedrijven. Corendon vindt dat de overheid de Nederlandse reiziger steeds meer als een melkkoe behandelt. Het afgelopen jaar zijn er in Nederland tienduizenden AOW'ers bijgekomen. Dat laat de Sociale Verzekeringsbank weten. Eind juni telde Nederland ruim 3,7 miljoen mensen die een AOW-uitkering kregen. In vergelijking met vorig jaar juni zijn dat er ruim 78.500 meer. Die stijging viel te verwachten door de vergrijzing. Nederland heeft er ruim 1,1 miljoen mensen boven de 80 en meer dan 2800 personen zijn 100 jaar of ouder. Ruim de helft van deze mensen is vrouw. Het afgelopen jaar heeft Holland Casino ruim 6 miljoen euro verlies geleden en dat komt dan vooral door de verhoging van de kansspelbelasting. De kansspelbelasting werd vorig jaar en dit jaar tot 37,8% verhoogd. Die tweede verhoging zou Holland Casino 13,8 miljoen euro extra hebben gekost. Het bedrijf kreeg het afgelopen jaar ook met stijgende kosten te maken en maakt zich hard voor het terugdraaien van de gokbelasting. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het is vannacht 13 tot 19 graden. Morgen start de dag grijs, maar al snel komt de zon erbij. Behalve in het zuiden, daar is de bewolking hardnekkiger en kan een bui vallen. Bij een zwak tot matige naar het zuiden draaiende wind wordt het 27 tot 29 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FT Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Zon en Breugel.
5: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
5: SNB
4: 107.5 FM.
5: En overal via radio.snb.nl.
4: Radio
5: SNB. Met dit uur. Jongerenplein in samenwerking met de Lab Group.
6: Ja. Het is woensdag 26 augustus. Het is 5 uur. We gaan het vandaag hebben over Back to School. Maar eerst gaan we even luisteren naar Gimme All Your Lovin' van ZZ Top.

0: Als het goed is, zijn dit de juiste microfoons?
1: Ik denk het wel.
2: Ja.
0: Kijk, dat is mooi. Deze mag op pauze. Die hoeven nog niet te luisteren.
3: Oh, Germ.
1: Jammer.
0: Jazeker. Ik hoorde dat iemand een onderwerp had.
3: Ja, meerdere mensen hebben een onderwerp.
0: We hebben ook meerdere vragen,
3: meerdere stellingen. We hebben ja, dit, zus, zo, zat.
0: Zo, een hele voorbereiding. Hoe lang hebben we erover gedaan?
3: 10 minuten.
0: Ja, dat dacht ik al wel weer.
3: Ja, maar het hoeft niet lang te zijn. Als het een goede voorbereiding is, is het een goede voorbereiding.
1: Kwaliteit boven kwantiteit.
3: Juist.
0: Ik zou zeggen, laten we eerst even ons rondje maken wie er allemaal zijn.
3: We beginnen bij mijn tegenoverbuurvrouw.
4: Oh. Ik ben Naomi.
1: Ik ben Dennis.
5: Ik ben Kjani.
3: Ik ben Tessa.
0: Ja, mij kennen we ondertussen wel. Ik ben
5: wie
0: een pieper de clown Stan.
3: Ja, oké, het klopt wel.
1: Kijk eens.
3: Heb je nog mijn...
1: En nou, Tessa, jij hebt de voorzittersrol vandaag. Dus trap maar af met het onderwerp.
3: Ja, het onderwerp is back to school. De school is natuurlijk weer begonnen deze week. Dus het onderwerp is back to school. En we gaan het hebben over een paar vragen. En we zitten hier eigenlijk maar met 3 mensen die op dit moment op school zitten. Maar dat is wel genoeg. Iedereen op deze tafel die op school zit, zit op het mbo. Heb ik dat goed?
2: Ja.
3: En jullie komen al een tijdje van de middelbare school af. Hoe was die overgang voor jullie?
5: Nou, voor mij is het niet echt anders, alleen minder veel vakken.
3: That's it.
5: Ja.
3: En handig.
5: Ja.
3: Dat is handig.
5: Het kan ook gewoon komen omdat ik nog geen lessen gehad heb. Dat ik echt alleen nog maar introductie gehad heb. Maar tot nu toe is het gewoon hetzelfde als een middelbare, maar dan minder vakken.
3: Oké.
1: Okay. Jij doet bol, toch?
5: Ja.
1: En hoe gaat dat eruit zien?
5: 4 dagen school, 1 dag stage.
1: Heb je zin om de praktijk ook flink te laten zien wat je kan?
5: Daar heb ik echt zin in, ja.
1: Tof, en wat ga je doen?
5: Stage ga ik bij de hertgang doen, voor het trainingscomplex van PSV. Ja, en gewoon school van de Rode Pannen in Eindhoven.
1: Het PSV-stadion werken, dat is wel voor veel mensen denk ik best wel een jongensdroom, toch?
5: Ja, voor mij wel in ieder geval.
1: Krijg je dan ook gratis kaartjes?
5: Als ik ook gewoon mijn werk doe daar dan, ja. Kan ik het gewoon gratis meekrijgen. Ik word zelfs betaald.
1: En dan kun je gewoon voetbal kijken en je werk doen.
5: Ja.
1: Goed geregeld.
5: Vond ik ook.
3: Ja, het is dat ik nu voetbal, anders is het al toch handig geweest.
5: Ja.
1: Hou jij van voetbal, Kjani?
5: Ja, heel erg. Ja,
3: dus hij heeft een voetbalshirtje aan.
5: Ja, toevallig ook wel.
1: Ja, maar dat kunnen ze niet zien op de radio, hè?
3: Nee, mensen, hij heeft een voetbalshirtje aan.
1: Ja. En Naomi, wat ga jij uitpluizen op je opleiding?
4: Ik ga uitpluizen of dat ik mijn droom die ik nu heb om eigen restaurant te gaan openen, of dat ik dat werkelijk waar kan maken. En nu ga ik dan ook naar het mbo Rode Pannen. En heb ik eigenlijk wel... De verandering valt mee hoe erg die is. Ik heb een wat normalere klas dan ik had. En de introductie is geweest. Dus ik heb nog geen idee hoe de lessen zijn. Maar ik ben wel benieuwd. En ik heb ook wel zin in de praktijk. Dus ik heb wel zin in het schooljaar eigenlijk.
1: Maar gaat Kjani dan in je restaurant werken?
4: Nou, als Kjani gewoon zijn best kan doen en zo.
5: Nee,
4: en goed kan
5: koken.
4: Dan gaat hij in de keuken staan. Dan stik ik lekker in de bediening. En dan vind ik hem best.
1: Nou, klinkt als een goede match hier.
5: Ja, om te werken.
1: Ja, tuurlijk. Tuurlijk.
4: Ja.
3: Ja, nou, dat is een goede. Ja, maar jullie hebben er dus wel zin in, dus.
5: Ik heb er wel zin in, ja.
4: Ik heb ook wel zin in.
3: En waar kijken jullie het meest naar uit?
4: Ik denk, als ik uiteindelijk een paar weken school heb gehad en na de herfstvakantie met mijn stage mag beginnen, dat ik dan 3 dagen op school ben, 1 dag stage, daar heb ik het meest zin in.
3: Dus je houdt van de praktijk?
4: Ja.
3: Nou,
5: wacht, hoef jij maar 3 dagen?
4: Ja, onze klas is in 3 opgesplitst voor de praktijk in de keuken.
5: Oh.
4: En in de, hoe heet het, en in de bediening. En de dagen dat jij vrij bent, mag je kiezen om daar 1 van stage te doen en de andere dag ben je vrij.
5: Oh, dat heb ik niet.
4: Maar daarentegen hebben wij woensdag van 8:30 tot 5:00 theorie op 1 dag.
3: 8:30 tot 5:00?
4: Ja.
5: Ik zie iemand hier heel erg lachen.
1: Wat ga je met al die nieuw gevonden vrije tijd doen, Naomi?
4: Weet ik eigenlijk niet. Ik denk gewoon veel kijken met mijn huiswerk en zo. En mijn werk buitenschool nog kijken of dat ik daar iets mee kan fixen.
1: Nou, kijk eens. Ambitieus.
4: Hobby's.
2: Hobby's.
4: Hobby's.
2: Vrije tijd.
4: Mijn enigste hobby die ik heb is scouting en naar de inloop komen. Maar...
2: De hobby's uitvinden.
4: Uitvinden.
5: Dingen uitproberen.
4: Hou ik niet zo van.
2: Ja, maar het is wel goed.
4: Ja, dat is waar.
3: Nee, deze kak. Daar gaat het niet meer over. Ja,
4: verder, Tessa.
1: Over de nieuwe start van het jaar natuurlijk. Hè, qua school. Het gaat niet over hobby's zoeken.
3: Nee. Stan.
4: Nee. Pieper de clown.
5: Ik vond het wel een goede vraag.
2: Ik vind het eigenlijk best wel een goede aanvullende vraag. Als je inderdaad gaat kijken naar meer vrije tijd. Weet je, het mbo geeft uiteindelijk meer vrijheid.
4: Ja, dat klopt.
2: Docenten zijn minder aan het hameren op je moet aanwezig zijn. Ja, je moet nog steeds aanwezig zijn, want je hebt leerplicht. Alleen, het voelt allemaal wat vrijer. Dus daarin moet je ook echt voor jezelf gaan kijken van... hey, hoe ga ik mijn dagen nu invullen naast dat ik op school zit? Want het is niet meer hetzelfde als op de middelbare... dat je 4 dagen per week van 8:30 's ochtends tot 5:00 op school zit.
4: Nee, dat is waar.
2: Er valt ergens een bepaalde structuur weg. Dus inderdaad vind ik dan kijken voor hobby's en hobby's gaan uitvinden... vind ik juist heel belangrijk op die tijd.
1: Wat zijn jouw hobby's dan?
2: Ja, daar komt ie. Nou ja, ik hou ervan om met mijn auto bezig te zijn. Ik vind auto's sowieso wel erg interessant. Ik begrijp
3: de
2: ballen
3: niet
2: van.
3: Mag je hem ook
2: opruimen? Hij is opgeruimd.
5: Ja.
2: Ja. Ja. Ik heb een nieuwe auto. Het was zo'n troep, ik dacht, gooi me weg. Nee, mijn auto is laatst stuk gegaan. Dus ik ben nu een beetje aan het knutselen aan de nieuwe auto die ik heb. Ik vind het leuk om te gaan poelen, een rondje wandelen. Maar ook gewoon met vrienden ergens zijn. Het hoeft niet heel groot te zijn. Maar als je voor je bed uit kan komen... dan denk ik dat het al best wel een goede hobby is. Als ik geen hobby's heb naast mijn werk en mijn vrijwilligerswerk... dan lig ik voor de rest op bed, want dan heb ik toch niks te doen.
3: Ja. Goed punt. We hebben het nu vooral gehad over mbo... maar ik heb nog een vraagje aan de twee hier... die nog niet zo lang geleden op de middelbare school zat. Was er een punt dat jullie dachten op de middelbare school... waar jullie school in mocht verbeteren?
5: Sowieso de internet, want de computers deden het nooit.
3: Precies die.
5: Nog steeds problemen op het mbo.
2: Is dat nog steeds zo'n bekend probleem, ja?
4: Ja.
2: Je zou zeggen dat het op een gegeven moment beter wordt, toch? Maar...
5: Zou je zeggen van wel, maar ik had bij de introductie om alles op in te loggen... gewoon mijn eigen hotspot moeten gebruiken. Anders lukt het gewoon niet.
2: Nou Dennis, hoe was dat voor jou toen je op het mbo zat?
5: Nou, terug in mijn tijd, want we geen wifi.
1: Opa spreekt. Nee, wij hadden wel wifi.
2: Ja, ik
1: deed het eigenlijk best goed.
2: Oh.
1: Ja, ik heb mijn MBO 4 was een muziekopleiding ook. En uiteindelijk iets anders. Het heeft wel snijvlakken. Het ligt wel op hetzelfde snijvlak hoor. Maar dat was in Dynamo. Dat was allemaal vrij goed geregeld eigenlijk. Ja, goede koffie.
2: Oeh, ja, die wist ik altijd wel op school. Ik weet niet hoe dat nu is, maar...
1: Goeie wifi. Leuke tent. Maar dat was ook niet echt een hele traditionele schoolplek... om dan eigenlijk in een cultureel jongerencentrum... om daar naar school te gaan. Dat voelde vaak ook niet echt als een opleiding. Ja, inhoudelijk natuurlijk wel, maar gewoon qua plek niet.
2: Nee, dat begrijp ik wel.
1: En Fontes, was meestal... Ja, mijn internet was daar trouwens ook wel niet echt heel goed geregeld. Vaak lag eruit of dan deed het niet helemaal.
2: Ja. Dat ken ik van mbo, hbo, et cetera. Ja. Hbo niet, want ben ik nooit geweest natuurlijk. Maar nee, schoolinternet blijft daar nog steeds het grote probleem.
4: Ja.
5: Voor de rest vind ik alles wel gewoon prima tot goed. En dan heb je... in één keer het internet wat er uit ligt.
2: Ik heb hier iemand die heel hard nee
3: loopt. Ik heb hier ook geen last van, maar ik zit ook op een andere school. Ik zit namelijk op Summa College, zorg en welzijn. Dus ik heb...
2: Ja, daar zat ik ook. Dus daar is het internet wel beter geworden.
3: Ja, ik heb hier nooit geen moeite mee gehad. Als ik binnenkom, dan moet ik even inloggen op de wifi met je Summa-account. Nou, dan heb je prima wifi. Ik wil gewoon naar jullie school.
2: Ja, dan is er toch vooruitgang.
1: Nou, op zich is het best wel een goed teken als de gebreken waar we het nu over hebben, als dat het internet, het wifi-verbinding is, toch? Dan kan het alleen maar meevallen.
2: Dat ligt eraan. Als je alles op je laptop moet doen en je hebt nooit geen internet.
5: Ja, volgens mij hebben wij dit jaar geen boeken. Volgens mij moet alles via de computer.
4: Wat?
5: Ik heb in ieder geval geen boeken.
4: Nee, wij krijgen de boeken bij de eerste les van dat vak. Van de docent zelf, zodat de docent weet dat wij de boeken hebben.
3: Oké, maar dat is wel echt slim. Dat vind ik slim. De helft van de leerlingen bestellen namelijk gewoon 8 van 10 keer de boeken niet.
4: Daarom.
3: Ja, goed punt. En je hoort ook even verder door naar een volgende vraag, anders blijf je er altijd bij hangen. School is eigenlijk een plek waar je, vooral de middelbare school, ook opleiding, waar je als kind zijnde best wel veel komt en dus ook je volledige ontwikkeling meemaakt. Hadden jullie het gevoel op jullie middelbare school, en trouwens voor iedereen hier, dat jullie jezelf konden ontwikkelen? Of was het vooral een plek, oh, ik moet hier mijn vakken leren en dan ben ik weer weg?
5: Nee, ik heb wel ontwikkeling gehad.
3: Waren de docenten er ook mee bezig? Of waren de docenten eigenlijk alleen maar een beetje van, dit is je vak, dit moet je leren en voor de rest zoek het maar een beetje uit?
5: Het was voornamelijk gewoon van, zoek het maar uit. Dit is wat je moet leren, ik geef er uitleg over en zoek de rest maar uit. Maar ik merk wel dat ik daardoor ontwikkeling heb gekregen.
3: Nou, fijn. En hoe ziet de rest dat?
2: Ik stond qua ontwikkeling vrij stil op de middelbare school. Ik deed niet zoveel. Ik liep redelijk vast. Mijn ontwikkeling is echt pas begonnen toen ik ging werken.
3: Dus jij bent eigenlijk meer een werkpersoon dan een schoolpersoon?
2: Oh ja, dat 100%. Je hoeft mij niet in de boeken te zetten, dat vind ik niet zo leuk. Nee, op school nooit de beste ervaringen gehad met zowel docenten als medeleerlingen. En daar redelijk stilgestaan als het ware. Toen ben ik op mijn 17-jarige leeftijd gestopt met school, mbo niveau 2 diplomaatje gaan werken. En daar had ik toen een teamleidster die wel degelijk het idee had dat mensen moesten ontwikkelen om vooruit te gaan. Dat was ik niet gewend. Dus ik was vooruit aan het gaan zonder te ontwikkelen, tot aan het punt dat zij me aan de kant trok van, yo, hey, hoe is het nou thuis? Dat ik dacht van, ik ben op het werk volgens mij. Daar is mijn ontwikkeling begonnen. Ik heb niet het idee dat ze op de middelbare of op het mbo mij aan de kant trok van, dus leuk al dat school en wiskunde en rekenen. Maar als je daar even allemaal niet mee reikt, hoe gaat het dan? Dat is niet mijn ervaring naar mij.
3: Ja, privé, persoonlijk.
2: Ja, daar... Voor mij dacht ik wel dat daar bij docenten veel groei in kon zitten om ook echt naar het persoon te kijken en niet alleen naar het vak.
3: Ja. Ja, wat eigenlijk best wel bijzonder is, dat docenten er naar kijken. Want als je niet lekker in je vel zit, kan je ook een stuk moeilijker leren en een stuk moeilijker groeien. Dus mentale welzijn is veel belangrijker dan hoe goed je studeert. Althans, voor mij is het, als ik me niet lekker voel, kan ik niet studeren. Dan komt er niks binnen. Dan zit ik al vol genoeg, dus dan komt er niks bij.
2: Ja, 100% sowieso. Ik denk dat mentale gezondheid veel belangrijker is als in de boeken. Want ik kan alle boeken uitlezen en uit mijn hoofd geleerd hebben. Maar als ik mentaal niet lekker zit, dan kan ik nog geen stappen vooruit zetten. Want dan loop je vast.
3: Ja.
1: Nou, het is ook bewezen dat leerlingen die het idee hebben dat hun docent tof is, een stuk beter presteren in de klas. En andersom ook. Het is ook bewezen dat als de docent denkt dat de leerling een goede leerling is, dan scoort de leerling gemiddeld gezien ook beter.
3: Ja, klopt.
1: Dus gezien worden is wel een heel belangrijke factor op school.
3: Ja.
1: Maar het is ook wel lastig, hè? Dus laten we het ook een beetje nuanceren. Op het moment dat je 30 kinderen in de klas hebt, ja, je kunt moeilijk voor iedereen echt goede persoonlijke aandacht hebben.
2: Oh, 100% is ook niet dat ik zeg dat mijn docenten iets fout hebben gedaan. Want ik zat ook achterin een hoekje met een capuchon op en een petje op 8:30. Ze zagen mij ook niet omdat ik mezelf niet liet zien. Ik was wel aanwezig, ik luisterde wel, maar voor de rest wisten ze niet wie ik was. Maar het is ook niet dat ik het idee had dat daar de ruimte voor was. En daar komt, je zit inderdaad in een klas van 30 man. Ze hebben nog 5, 6 andere klassen die dag met 30 man.
1: Ja.
2: Dus inderdaad, wat jij zegt. Alleen ik denk persoonlijk vooral als je kijkt naar mentorschap. Dat er
1: best nog winst te behalen, denk ik.
2: In mijn ervaring heel veel winst is te behalen.
3: En daarvoor heb ik, nu we het toch over hebben, een stelling. Namelijk, wat vinden jullie belangrijker? Of goede cijfers, goede vrienden of goede ontwikkeling? Ik zie iemand heel erg hard nadenken.
2: Ben ik de enige die antwoord kan geven?
3: Oh nee, maar ik zie jou zo... met je hoofd.
1: Nee, maar ik zie Keanu ook nog heel aandachtig denken.
3: Ja.
1: Mm-hmm. Dus dan mag ook gewoon even stil te zijn, toch?
5: Mm-hmm. Op dit vlak vind ik de cijfers niet het belangrijkste.
3: Oké, okay, leg maar om.
5: Nee, want...
1: Omdat een vijf een studententien is.
3: Ja, maar dat snap ik. Een voldoende is een voldoende. Je hoeft niet met een 9 te scoren, toch?
5: Maar ik geloof niet dat cijfers belangrijker zijn dan vrienden of ontwikkeling.
2: Gaat het er nou om wat het belangrijkste is of het minst belangrijke?
3: Het belangrijkste.
2: Ja, mijn twijfel zit toch echt wel tussen ontwikkeling en vrienden. Vrienden zijn ergens heel, heel belangrijk. Een beetje sociaal netwerk, sociaal contact. Is toch wel uiteindelijk de backbone van je leven om terug te kunnen vallen. Maar aan de andere kant, als ik voor mezelf kijk... de vrienden die ik op de middelbare...
1: Naomi heeft technische uitdagingen.
2: Ja, ik hoor... Ik weet niet wie waaraan zit, maar ik hoor ook een piepje.
1: Snel weg.
2: Ja, zo, oké. Helemaal mooi. Waar was ik in mijn verhaal? Oh ja, ik vind ontwikkeling ergens dan wel weer heel belangrijk. Want dan kun je dus echt die stappen vooruit gaan zetten. Want als ik naar mijn mbo en middelbare school kijk... de vrienden die ik toen de tijd had, die spreek ik nou niet meer. Er zijn heel veel mensen die dat wel hebben. Ik zeg niet iedereen, Tessa.
3: Nee, dat was niet sarcastisch.
2: Er zijn heel veel mensen die dat wel hebben. Maar daar zit een beetje mijn twijfel in.
3: Ik denk ook dat vrienden een beetje een soort van deel zijn van je ontwikkeling. Want als jij vrienden hebt die bijvoorbeeld goed zijn, waarmee jij jarenlang bevriend blijft, en waarmee jij echt een band opbouwt en mee groeit, zijn die deel van je ontwikkeling. En als die niet goed zijn, minder goed zijn en slecht zijn, dan kom je er ook achter na een tijdje van, hey, dit heb ik van die vrienden geleerd. Dat is ook deel van je ontwikkeling. Maar aan de andere kant, je ontwikkeling die is heel veel belangrijker, denk ik, dan wat dan ook. Maar aan de andere kant, vrienden zijn deel van de ontwikkeling. Dus dat vind ik een hele moeilijke dilemma.
1: Ja, ze zeggen, er is een theorie in de psychologie die stelt dat de 5 mensen waar je het meeste mee omgaat, je bent eigenlijk een soort van samenraapsel van die karaktertrekken. Dus eigenlijk al je kleine gewoontes en denkbeelden, die lijken heel erg op de 5 mensen die het dichtst bij je staan. Dus in die zin, ga om met de mensen die inspirerend zijn en die jou eigenlijk helpen met ontwikkelen.
3: Die herken ik wel als je die nu zegt, ja.
1: Is iemand ergens goed in? Is iemand slim? Weet je, je neemt iemands vocabulaire over tijd ook over. Iemands inzichten en kennis, die kun je ook tot je nemen. Maar als je wil groeien als persoon, dan is het heel nuttig om te gaan met mensen waar je iets van kunt leren.
3: Ja, en ook bij mensen die geen wedstrijdmak van het leven maken. Dus niet mensen die zeggen, oh, jij kan dit goed, maar ik kan dit beter. Mensen die juist jou willen zien groeien en die juist trots zijn op jou. En niet mensen die het alleen maar als een wedstrijd zien of als een concurrentie. Want dat is ook niet goed.
1: Ja, of mensen die je eigenlijk omlaag halen.
3: Ja, mensen die je energie kosten en niet je energie geven.
1: Ah.
2: Vind ik een hele mooie om weer eventjes een lekker liedje te luisteren.
3: Ja.
2: Keanu is ook even de deur uit, dus dan kan hij zo weer terugkomen. Ja. Maar daar komt hij al aan. We gaan naar You Really Got Me Going van The Kinks.

0: Yes, en dat was You Shoot Me All Night Long van AC/DC. Waar waren we gebleven?
1: Ja, we hadden het heel mooi voor de liedjes hadden we het heel mooi afgesloten. En we kunnen nu ook gewoon overgaan naar een paar stellingen en dit of datjes, want die heb ik een paar opgeslagen.
0: Oh, opgeslagen nogal.
1: Opgeslagen. En ik begin even met een niet zo fantastisch favoriete, namelijk een toets of een presentatie.
2: Ik heb liever een toets.
0: Toets.
3: Doe maar mijn presentatie.
1: Maar ook mijn presentatie. Ik kan er niet zo van toetsen. Ja, ik wil het wel leren.
3: Presentatie die schudt ik uit mijn mouw.
1: Ja, de presentatie doe ik vaak met een PowerPoint. Vind ik leuk, vind ik creatiever. Leuker bezig zijn. Een toets moet je weer leren. En de helft onthoud je toch niet. Moet je puur onthouden voor die toets. Dus ik ben gewoon een presentatie. Vind ik leuker. En als we nou een beetje uittrekken, kunnen we kennelijk nog eens een vraag stellen.
3: Als ik een uur van tevoren weet dat ik moet presenteren, dan verzin ik wel wat.
1: Ja, precies. We hebben een leuke stelling. Namelijk, wat heb je liever, een toets of een presentatie?
4: Heb ik tijd om me voor te bereiden?
1: Ja.
4: Dan heb ik liever een toets.
1: Oké. Bijzonder. Ja, mooi antwoord dus. Dan eentje die ik heel nieuwsgierig naar ben. Vroeg opstaan of laat naar bed?
4: Vroeg opstaan.
2: Vroeg opstaan.
3: Vroeg opstaan.
0: Ik sta liever vroeg op, maar ik ga meestal laat naar bed.
2: Ja, dat is bij mij dus. Ja.
4: Precies.
2: Ja, ja.
1: Nee, die heb ik ook. Ja, ik sta wel even vroeg op. Ja, nou, daar heeft iedereen hetzelfde. Huiswerk of corvée?
2: Huiswerk.
1: Huiswerk.
2: Ja.
0: Corvée. Conciërges zijn echt top.
1: Maar wat houdt corvée? Ik heb dan het corvée gehad, hè?
0: Dat is meestal als je hebt misdragen op school. Dan moet je of eerder komen of later komen. We hadden op de middelbare 40 uur, noemden ze dat. Dan was je maandag tot met vrijdag aan het werk, om het zo even te zeggen, om een 40 uur weken te draaien.
1: Dat was bij ons, als je te laat was in de les en je moest een briefje halen, dan moest je de volgende dag moest je om 18 melden of zo. Dus onze lessen begonnen om 20:15.
0: Ja, dat hadden we ook. Alleen als je dan op een gegeven moment dusdanig vaak te laat kwam of dusdanig vaak misdraagde, dan misdroeg. Dan kreeg je 40 uur en dan de eerste paar keer dat je 40 uur had, dan moest je echt iets doen.
1: Oh.
0: Maar op een gegeven moment leerde de conciërge je een beetje kennen en dan kon je met de conciërge chillen.
1: Oh. Nou, dan ben ik wel benieuwd naar de corvée van mij dan, want ik heb geen idee of dat leuk is, maar huiswerk vond ik echt verschrikkelijk. Ik vond huiswerk niks.
4: Ik heb eigenlijk nooit huiswerk.
2: Nee, maar ik oprecht, we hebben nooit huiswerk gehad op het VMBO. We krijgen pas op het MBO gewoon huiswerk.
4: Oh, tegen mij is gezegd dat ik op het MBO geen huiswerk zal krijgen.
2: Oh ja, wij wel.
4: Ik had altijd mijn lesstof altijd in de les.
2: Ja, dus same. Bij ons was het, als je lesstof af had in de les, had je geen huiswerk.
1: We hadden altijd dat klassikaal moesten, met z'n allen moesten opmaken. En dan moesten we thuis ook nog iets van 5 opdrachten maken. Maar dan in opdracht is A, B, C, D, E, F. En denk je, godnonde u. En ik heb op het MBO, nu heb ik wel meer huiswerk. Maar dat vind ik interessant. Dat is huiswerk wat ik wil maken. En op het VMBOT en VMBO-kader kreeg ik huiswerk. En denk van, waar moet ik hier nou mee? Ja, helemaal niks. Dus dat is gewoon een beetje hopeloos. Nu wil ik het zelf doen. Dus, ja. Yeah.
0: Ik maakte mijn huiswerk gewoon nooit.
1: Oh, foei. Ik heb het één keer niet gemaakt. Kreeg ik straf. Oh. Daar heb ik het nooit mee gedaan.
0: Ik heb dagen tot 6 uur op school gezeten omdat ik mijn huiswerk moest afmaken en omdat ik het niet af had. En dan moest ik het op school doen en dat het dan nog steeds niet af was. Ik was echt een rotjoch. Ik was echt geen leuke leerling.
1: Jij was die student waardoor docenten dachten, waarom heb ik voor deze baan gekozen?
0: Niet per se, want in de klas was ik altijd best wel een prima jongen. Ze hadden geen last van mij. Alleen, ik deed gewoon vrij weinig.
1: Nou, op zich, als je van mij doet, dan doe je ook niks verkeerd, toch? Of is dat niet zo? Oké, dat is dan wel. Ik dacht misschien positief praten, maar nee, zo werkt het dus niet.
0: Ligt aan je werkvlak.
1: Ja, goed punt. Dat is dan wel jammer. Nee, ja, oké, goed punt.
3: En de Pablo Escobar van Zonnebleugel, hoor. Ja.
0: Wie? Ik? Nee.
3: Nee, absoluut niet, absoluut niet.
0: Misschien.
3: Wie kan nou boos erop staan?
0: Nou,
3: ik zie Kiani wel lachen.
0: Mevrouw van Poppel. Die kon wel boos zijn.
3: Waarom?
0: Omdat ik niks deed.
3: Oh ja.
1: Nou, ik kan me ook niet inbeelden hoe jij als student bent. Ik ken jou nu hier als
0: ik ben ook helemaal geen leuke student.
1: Nee, dat snap ik als je geen schoolkind bent.
0: Nee, maar als stagiair was ik altijd top en mijn stageopdrachten die maakte ik gewoon. En alles in de praktijk ging allemaal top. En dan zei ze, oh ja, je bent echt goed bezig. En dan kwam ik op school aan en dan deed ik weer niks.
1: Nou, was het hoe dan?
0: En dan kwam ik op een gegeven moment op stage aan en zei ik, ja, ik weet niet of ik mijn diploma ga halen. Ja, hoezo niet? Doet je stage zo goed? Ja, school.
1: Ja, maar ja, dan denk ik van, ja, je bent niet voor niks niet een schoolkind, hè?
0: Nee, daarom.
1: Dus, en, ja.
0: Kijk, ik heb ergens ook wel geleerd over de jaren heen. Kijk, toen was ik 15 en toen had ik geen zin in school. Had ik een scheidhekel aan school. En nu de dag ben ik nog steeds niet goed met theorie. Hou ik nog steeds niet van. Alleen, ik kom mijn afspraak voor het daarna. En als er iets als huiswerk zou zijn, nou ja, over het algemeen krijg je bij je werk geen huiswerk. Het gebeurt heel af en toe. Dan wordt dat wel gemaakt. Maar op school is het geen aanrader om te doen. Want ik heb niet de beste schoolperiode gehad. Maar ik deed niet veel op school. Ik maakte mijn toetsen waar ik net aan een voldoende voor haalde. Maar de seconde dat ik thuis kwam, bestond school eigenlijk niet meer.
1: Ja.
3: Nou ja, ik was ook geen schoolster. Middelbare school, basisschool naar basisschool. Groep 7 af kunnen maken. Middelbare school, ook niet afgemaakt. MBO, nee, VBOT, derde klas of zo, niet eens afgemaakt. Ik heb me daarna wel gerealiseerd van, joh, als ik dan ooit van mijn haat van van het systeem af wil, dan is het misschien wel slimmer om dan juist weer naar school te gaan, om dan eigenlijk gewoon die tijd te doorstaan. MBO 4 en een HBO gedaan. Ik ben er niet dommer van geworden.
0: Nee,
3: wel af en toe een beetje levensmoe, maar...
0: Ja, ik heb altijd alles hak over de sloot gedaan. Dus ik heb mijn middelbare schooldiploma was denk ik mijn hoogste cijfer, gemiddeld een 7. Ook heel blij dat ik geen examens had hoeven maken vanwege de corona. Want anders had ik mijn diploma waarschijnlijk niet gehaald.
1: Dus voor jou is corona echt een lifesaving geweest?
0: Oh ja, 100%.
1: Op school biedt wel in ieder geval.
0: Met school wel. Ik heb namelijk echt 2-3 maanden eerder zomervakantie gekregen als hij normaal zou hebben.
1: Dat is wel leuk. Alleen jammer van de corona, maar...
0: Ja, uiteindelijk zat ik nog thuis en deed ik nog niks als achter mijn computer zitten. Maar
3: ik wou nog zo gekscherend zeggen ze van, oh, ben je niet gewoon op vakantie gegaan? Maar ik ben nu ook lastig in de tijd.
0: Nee, ik ben toen bij de Burger King gaan werken. Een volle bak.
3: De camping in Zeeland. Niet in Zeeland, de provincie, maar naast Uden.
0: Oh ja, nee, camping in Boekel.
3: In Boekel?
0: In Boekel.
3: De Minde.
1: Boekel?
0: Ja, maar daar ben ik toen niet meer naartoe gegaan, want toen ging ik werken bij de Burger King.
3: Oh ja.
0: Toen ging ik geld verdienen. Nou ja.
1: Geld verdienen?
0: Ik was ergens anders als thuis. Laten we het daarop neerzetten met het minimumloon van toen de tijd.
3: Ja, ik wilde naar Amerika aan de andere kant van de zee, maar ik ben naar de dolp Amerika in Nederland gegaan.
0: Ja, Limburg, hè?
3: Ik weet niet waar het ligt,
0: volgens mij in Limburg. Maar we dwalen weer een beetje af.
1: Ja, oké, stelling. Een week zonder telefoon of een week zonder vrienden?
4: Zonder telefoon.
1: Ja, waarschijnlijk gaan heel veel mensen tegenwoordig zeggen een week zonder vrienden, maar een week zonder telefoon sowieso.
2: Ja.
1: Alleen jammer dat de maatschappij je een beetje dwingt om dingen op je telefoon te moeten doen, maar dat maakt niet uit. Volgende. Te laat komen of je huiswerk vergeten?
4: Huiswerk kan je nog op school maken als je te vroeg bent.
1: Ik zou ook zeggen, mijn huiswerk vergeten. Te laat komen vind ik vervelend. Kijkt iedereen je aan, dan kom je zo voorbij lopen. En dan alle hoeven zo. Oeh, denk ik, ja, ongemakkelijk.
0: Is er een combi-deal?
1: Nee.
3: Ja, huiswerk vergeten, daar kom je vaak nog wel onderuit. Het is niet dat het altijd gecontroleerd wordt. Dus als je daar gewoon zwijgend knikt, dan valt het meestal niet zo op.
0: Nou, wat ik altijd heel irritant vond aan docenten, was als je dan te laat bij de les aankwam, dan zei ze, heb je een te laat briefje gehaald? Nee, ga die maar halen. Maar als je dan eerst een te laat briefje ging halen en dan pas naar de klas, dan zei ze, ja, maar waarom was je niet eerst naar het klaslokaal gegaan?
1: Dankjewel.
2: Dat is zo'n hevel.
1: Schrikkelijk. Vooral als je 1 minuut te laat bent of net wel net niet. En dan dan haal je het eigenlijk niet om op tijd te komen. Maar als je een briefje had, ben je volledig laat. Dan denk ik van, ja, maar wat is het nou? Maak een keus.
0: Nou, ik vond het altijd heerlijk als mijn docent dan te laat kwam. Want dan was ik de bij de hand de jongen die zei, heb je een te laat briefje gehad?
2: Dat deden wij ook altijd met de klas.
0: Alleen dan kreeg je een autoritaire positie die zei van, ja, ik heb het druk, want ik ga van les naar les. En dan is uiteindelijk de student zijn reactie, ja, maar wij gaan ook van les naar les. Maar dan zit daar in autoriteit, zat daar verschil in met mijn docenten.
1: Wat ik altijd vervelend vond, is als je dan een kwartier pauze had en dan vervolgens ga je naar de les na de pauze. En dan zit je een half uur in de les en zeg je, ben je naar de wc? Je wilt een pauze? Ik kan niet controleren wanneer mijn blaas bepaald vol te zitten. Laten we naar de wc gaan. Dit kost 2 minuten van je tijd.
0: Dat is echt het voordeel aan het mbo. Want bij het mbo hoef je het eigenlijk niet eens meer te vragen. En mag je gewoon naar de wc?
1: Loop je gewoon het klaslokaal uit.
0: Ja, dat is echt de volwassene school van, joh, je bent hier voor jezelf. Die docenten van het mbo worden toch wel betaald.
1: Ja, maar ik heb het gevoel dat docenten op het mbo, het is niet dat ze niet om leerlingen geven, maar die denken van, oh, die leerling die gaat terug, maar die komt straks wel terug, of als het komt hij niet terug. Die geven wel om je, althans bij mij op school, de docenten die ik heb, die geven wel om je als student zijn, maar ze gaan ook continu vragen, waar ga je naartoe? Oh, wat is dit? Was zo, ze laten je wel gewoon gaan.
0: Docenten op het mbo blijven volgens mij ook langer werken op de huidige positie als op het mbo.
1: Ja, snap ik eigenlijk ook ergens wel. Want misschien ligt het aan mij. Maar voor mijn gevoel zijn mensen op vmbo, helemaal op middelbare school, vervelender dan op mbo. Want daar heb je een keus.
0: Ik denk ook dat het werkverschil is. Als je echt op de mbo kijkt, dan is het heel veel soepeler. Als jij ervoor kiest om niks te doen in de les, dan doe je niks in de les. Het is niet dat je docent dan op je vingers gaat lopen tikken van hallo, ga eens werken, ga eens werken, ga eens werken.
1: Daar word je moe van.
0: Ja, dat is je eigen keuze op dat moment. Je moet natuurlijk opletten tijdens les en je moet je opdrachten gewoon maken. Alleen, hun zijn niet verantwoordelijk dat jij je opdrachten maakt.
1: Nee.
0: Op het vmbo heb je veel meer dat docenten op je vingers kijken. Zeg, waarom ben je niet aan het werk? Waarom doe je dit? Waarom doe je dat? Waarom doe je zus? Waarom doe je zo?
1: Ja, en misschien is het natuurlijk ook dat op middelbare school heb je heel verschillende vakken, waarvan de helft denkt van, ik heb niks aan 3 vakken die ik heb van de 6. Dus waarom zou ik dan naar de middelbare school moeten? Terwijl op het mbo kies je welke opleiding je doet. Dus dan kies je je richting. Dus waarom zou je dan niet de vakken willen doen?
0: 100%.
1: Dus ja. Maar we gaan het wel een beetje af misschien. Dus de volgende stelling is, oh, deze is vervelend. 8 uur school zonder pauze of 10 uur school met veel pauze?
0: Wat is veel?
1: 3 keer een pauze van 1,5 uur.
0: Dat vind ik wel heel veel pauze. Ja, dan zou ik daarvoor gaan, want dan ben je statistisch 5,5 uur bezig met school vergeleken 8 uur. Als je 3 keer 1,5 uur pauze hebt, ja, ik woon in Eindhoven.
3: Maar als je ook aanwezigheidsplicht hebt.
1: Je mag niet weg.
0: In een pauze, dan is geen pauze.
1: Nee, ik bedoel, die 10 uur dat je op school bent, je mag niet zeggen, als je op een gegeven moment zegt, ik ben moe, mag je niet zeggen, oh, mogen we eerder naar huis.
3: Het is een soort gevangenis.
1: Ja.
0: Ja, nee, als in zeg maar, je hebt de 10 uur dat je school hebt. Alleen in die 1,5 uur pauze mag je normaal altijd naar Jumbo en et cetera.
1: Oké, laten we zeggen,
3: je mag wel naar de Jumbo.
0: Ik mag wel naar de Jumbo.
3: Ah.
0: Ja, dan zou ik sowieso voor een dag van 10 uur
1: niet meer af. Wat nou als je twee uur pauze hebt en that's it? 2 keer een uur? 1 keer een pauze om 12 uur en 1 keer een pauze om 5 uur?
0: Dan niet, want dan zie ik het nut er eigenlijk niet van in.
1: True. Ik zou allebei gewoon niet willen eigenlijk. Kan dat ook zeggen?
0: Nee, je moet ook gewoon 8 uur op een dag werken, hoor.
1: Ja, maar dat vind ik aan. Ja, maar dan heb je pauze. Een 8 uur school zonder pauze, 8 uur werk doe je ook meestal. Dan heb je gewoon pauze. Of 10 uur school met pauze. Je hebt meestal niet 10 uur werk. En als je 10 uur werk hebt, heb je gewoon pauze.
0: Maar op school kun je toch je eigen pauze creëren door je opdrachten sneller af te maken, waarin je uiteindelijk een kwartier of een half uur van je vak eigenlijk even tijd voor jezelf hebt.
1: Dat klopt.
0: Dus dan
1: heb je
0: weer
1: gelijk
0: je pauze.
1: In. Heb je nou weer gelijk?
0: Ja, loopholes vinden is mijn kwaliteit.
3: Ik vond het nooit fijn om echt in de klas met dingen te maken.
2: Nee. Ik deed het liever thuis.
1: Ik ook. Anders koptelefoon op.
0: Als ik iets maakte, was het op stage.
1: Germ. Je maakte gewoon op een goede manier gebruik van je stageuren, joh.
0: Wel verplicht. Mijn stagebegeleider zei op een gegeven moment van, weet je wat jij mag gaan doen? Jij mag op kantoor gaan zitten met jouw laptop open en ik wil jou niet terugzien voordat jij 3 opdrachten af hebt.
1: Oké.
0: Dus ik had ook niet heel veel keus meer.
1: ja, dat ja. Klein beetje Rapunzel, een beetje opgesloten zitten.
0: Nou, uiteindelijk heeft het wel geholpen, uiteindelijk heb ik wel mijn opleiding gehaald.
1: Ja, oké, dat is wel heel raar. Nou, heel fijn lijkt het me niet. Nee. Nee. Dan, altijd vooraan zitten of altijd achteraan zitten? In de klas.
0: Achteraan.
4: Maar oh. Maakt het echt niet uit.
1: Oh, ik zat altijd vooraan.
2: Ik zit altijd vooraan. Ja, ik altijd.
1: Ook. Altijd vooraan bij de docent.
2: Ja.
1: Altijd.
2: Kook.
4: Mij maakt het niet uit zolang ik maar niet in de middelste rij zit.
2: Ja, dat is echt irritant.
3: Nou ja, ik was het op de HBO op een gegeven moment wel een beetje beu. In de eerste 2 jaar dat ik de enige was die vragen stelde. Dus op een gegeven moment maar een beetje naar achteren. Anders ben je zo wijsneus.
1: Ja, dan lijkt je zo het brave jongetje die bevriend is met de docent. En dan word je daar weer vooruit gelachen.
3: Nou, dat niet op zich. Op het HBO is dat niet echt aan de hand, zeg maar. Die groepscultuur die is gewoon heel anders.
1: Oh ja, ja, ik kom van kader af, hè, dus dan heb je dat.
3: Ja, het is, bij het HBO is het ook wel echt meer je eigen dingetje, zeg maar. Dus er is veel minder die soort van groepsdruk van... Oh, kijk wat die persoon heeft gezegd. En alle geroddel is gewoon een stuk minder. Je komt wel echt voor jezelf. Naar de les gaan is niet verplicht. Je mag komen, hoeft niet te komen. Je kunt online ook bijwonen, wat je wil. Zolang je werk maar doet. Eigen verantwoordelijkheid.
1: Fijn lijkt me dat.
3: Oh ja, dat vond ik ook heel fijn. Ja. Daar gewoon op de middelbare school ook had. Dat had ik waarschijnlijk gewoon gehaald.
1: Oh, germ.
3: Ja.
1: Nu gaan we over van de soort van stellingen. Maar jullie komen er wel gewoon achter. Namelijk hier een vraagje. Huiswerk zou afgeschaft moeten worden.
3: Nee.
0: Nou, vraag je het aan mij op de middelbare school.
1: Het ligt eraan. Als je gewoon meewerkt in de les, dan kan je huiswerk in de les af hebben.
0: Het ligt eraan. Waar is het huiswerk voor? Kijk, af en toe krijg je een opdracht mee naar huis waarvan ik denk van ja, waarom maak ik dit? Het heeft voor mij niet heel veel meerwaarde om deze opdracht te maken. Weet je, dat je 30 rekensommetjes mee naar huis krijgt van... die moet je even thuis maken. Voor de rest leer je er niks van, want dat heb je net in de les gehad. Maar dit moet je gewoon maken. Dan denk ik van ja, waarom moet je dat mee naar huis nemen? Maar een presentatie voorbereiden bijvoorbeeld valt ook onder huiswerk. Want je hebt nooit genoeg... Ja, Dennis wel, want die heeft hem in een kwartiertje in elkaar natuurlijk. Maar als je op basis zit, dan heb je die nooit in 1 lesuur af.
1: Nou, klopt.
0: Dus dan zit je wel met huiswerk te kijken. Dan vind ik huiswerk eigenlijk heel goed, want dat is progressief. En dan moet je er ook echt iets mee doen. Maar als ik 30 rekensommetjes thuis maak en ik kom de volgende dag op school aan en zeg, nou, we gaan even het huiswerk nakijken. En de docent doet dat mondeling en je kan ze gewoon allemaal afschrijven van ja, of nee, ja. Daar schiet, vind ik zelf, dat je daar niet heel veel mee opschiet.
2: Nee,
3: maar ik denk dat dat ook wel snijdt aan de discussie van welke vakken zijn nou nog echt nuttig. Ik weet niet of het nuttig is om al die jaren nog rekenen te hebben.
1: Nee, maar helemaal tegenwoordig met rekenmachines niet meer.
3: Ja, dat.
0: Ik vind rekenen wel heel belangrijk.
1: Ja, want als ik kijk naar nu vergeleken met 5 jaar geleden... wat allemaal is veranderd met technologie en rekenmachines... en Google, ChatGPT, weet ik veel wat.
3: Nou, ik vind wiskunde heel belangrijk. Maar ik vind hoofdrekenen niet meer zo belangrijk. Ja, tuurlijk moet je gewoon...
0: Ik vind de theorie van rekenen heel belangrijk. Want er zijn vooral, als je dan op TikTok ziet... als Amerikanen dan een rekensommetje moeten oplossen... wat 3 + 3 × 3 is. Dan komt er een heel gek antwoord uit.
3: Ja, maar ze hebben die lessen en toch kunnen ze het niet beantwoorden. Dus dan meer lessen dan het antwoord.
0: Maar die theorie die je daaruit krijgt... Ja, je kunt alles op een rekenmachientje gaan doen voor de rest van je leven. Maar ik heb niet altijd een rekenmachine. Ja, ik heb mijn telefoon altijd bij. Maar ook als je in de zorg werkt bijvoorbeeld... dan werk je met milliliters. Ja, hoe ga je dit omrekenen? Hoe moet je dat... Je kan het wel.
3: Ja, maar die omrekening hoef je toch niet uit je hoofd te doen. Dat is toch niet nuttig.
0: Nee, maar ga de omrekening maar...

0: op school doe, zijn niet zo nuttig. Dat is in mijn ogen vaak ook niet aan de hand. Heel veel dingen zijn ook niet zo nuttig. Dus ik denk dat we bepaalde methodes die we gebruiken om mensen iets te leren, dat we dat moeten omzetten naar een wat praktijkgerichtere manier, zodat we dingen ook beter opslaan, zodat dingen blijven hangen. Want motivatie en dingen onthouden hebben een hele grote samenhang.
1: Ja, nogal.
0: Maar de tijd is op, ben ik bang.
2: Ik denk dat we nog tijd hebben voor één korte stelling. Of zijn het geen stellingen meer?
1: Ik heb een soort van stelling. Ik heb er hier nog genoeg staan. Maar laat ik er nog eentje uitzoeken. Oh, deze vind ik wel interessant. Je favoriete docent maakt een vak leuker. Hier ben ik het eigenlijk wel mee eens.
2: Ja, dat is wat Dennis net zei, ja.
1: Ja, ik ben het hier echt wel mee eens. Ik kreeg wiskunde altijd van heel vervelende manieren die ik niet zo prettig vond. Ik kreeg altijd een beetje kriebels van. Als ik dan kreeg van mijn lievelingsdocent, was het wel leuker geweest. Ja, daar ben ik het al mee eens.
2: 100%.
0: Zeker.
3: Die voel ik wel. Vooral met meneer Kosters. Wat een scheiddocent was dat.
1: Volgens mij vinden ze hem niet zo leuk.
3: Nee, hij verpest echt alles. En ik had echt al een hekel aan het vak.
0: Maar met zijn naam zijn zeker ook nooit grappen gemaakt.
3: Jawel.
2: Ja.
3: Best vaak.
2: Dat vind ik een hele mooie om bij te laten.
1: Ja.
2: Dank jullie allemaal voor de uitzending. We gaan op het einde nog even Starman luisteren van David Bowie. Ik wens iedereen nog een hele fijne avond en tot de volgende week.
1: Doei doei.

0: Zon en Breugel. 104.5 Radio SNB.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Tegen de 52-jarige Fred H., oud-bassist van de Limburgse bende Heideroosjes, is door het OM 4 jaar cel geëist, waarvan 1 voorwaardelijk, voor het bezit en verspreiden van kinderporno gedurende 1 jaar of 7. Rechercheurs hebben bij doorzoeking van zijn huis in Zevenum onder andere 4 USB-sticks met kinderpornografisch materiaal gevonden. Ook zijn er veel chatberichten onderschept, waarin H. sprak over het onder andere toebrengen van ernstig letsel aan kinderen. Uitspraak is over 2 weken. De Duitse journalist Michael Martens is door Rusland op een internationale opsporingslijst gezet vanwege haatzaaien. Eerder deze week werd door Moskou al een arrestatiebevel tegen de correspondent van de Frankfurter Allgemeine Zeitung uitgevaardigd. Dit na de vraag van Martens aan de Oekraïense president Zelensky wat Europa kon bijdragen aan het doden van Russen. Daarna zei hij dat hij militairen bedoelde, maar de Russen begonnen een zaak tegen hem. Het dodental in Nepal door de overstroming is tot 95 opgelopen. Er is een grote reddingsoperatie op touw gezet en de autoriteiten vrezen voor nog meer doden. Eerder vandaag werd gemeld dat 384 toeristen vermist zouden zijn, onder wie 291 buitenlanders. Volgens Nepal wordt ook 1 Nederlander vermist, maar dit wordt door het betrokken reisbureau tegengesproken. Over de grens in China zouden ook veel slachtoffers zijn. Om hoeveel mensen het gaat is onbekend.

0: Gisteren trok de Ierse budgetvlieger Ryanair nog van leer tegen het kabinet Jetten en de Nederlandse vliegtaks. Vandaag laten Transavia en Corendon weten zich ook grote zorgen te maken over de flinke verhoging van de vliegbelasting. Die ligt in Nederland straks veel hoger dan in de omringende landen, zeggen de bedrijven. Corendon vindt dat de overheid de Nederlandse reizigers steeds meer als een melkkoe behandelt. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Start de motor! De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en drukkers.
5: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
6: John en Breugel.
7: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
8: Radio SNB 107.5 FM.
7: En overal via radio snb.nl.
8: Radio
7: SNB.
9: Wir werden das Beste aus morgens zu Publikum vor ein Zeit, mehr sei Hielewein für die willkommene Walter Trout Band.

0: Ja, helemaal goed. Wij gaan richting 5 september. En 5 september dan is het Blues Festival in de Doolhof in Tegelen. Wie komt daar allemaal? Daar komt Walter Trout. Daar zijn we mee begonnen met Dust My Broom. Een nummer van Elmo James. We hebben Cuban Heels. Gedeelte van de band komt uit Venlo. We hebben Don Martin uit Ierland. We hebben de Cinelli Brothers uit Italië. Devin Allman. Devin Allman? Allman? Ja, Allman Brothers.
1: Ja, die.
0: Die, de zoon van. En we hebben Mr. Ben Poole uit de UK. Dus we hebben heel, heel, heel veel goede muziek. We gaan heel snel naar de Cuban Heels. En van oorsprong halve Venlose band. En de rest komt uit Brabant en uit Zuid-Holland, als ik me goed herinner. We gaan luisteren naar Morphine Mama, Craving You. Luister even naar de tekst waar het over gaat.

0: Oh ja.
1: Oh ja, wauw.
0: Ja toch? Belfast Blues. Don Martin, hij komt uit Ierland. Maar stel je voor, je staat in de doolhof. Echt tussen de bomen. Je staat onder een afdak. Het zonnetje schijnt. Je hebt als achtergrond een Romeinse nederzetting van het Christusverhaal. En daar staat een podium voor. En daar staan die gasten staan daar hun muziek te brengen. Dat is toch living the dream, of zie ik dat verkeerd? Dit is gewoon al 34 jaar doe ik dit al, hè? Living the dream. Dus dat is gewoon heerlijk. Uit Italië komen ze zelfs dit jaar. De Ginelli Brothers. I Can't Quit You Baby. Een Otis Rush cover. En daarna Save Me. Ga eens naar de Italianen luisteren.

0: Ja, de Ginelli Brothers met Save Me. Nou, volgens mij moet je wel van hun gesaved worden. Want die brengen de zaak aan het kakken, denk ik. Heerlijk, feestje wordt dat.
1: Ja, ik hoop dat het eigenlijk een achtje is. Als je gaat kijken van het optreden dan van de Ginelli Brothers.
0: Ja.
1: En als je van nummertje 1 tot nummertje 10 van een playlist, zeg maar, dit is nummertje 8 is.
0: Ja.
1: Het klonk wel heel erg lekker, vond ik. Hè?
0: Ja, ja, ik absoluut.
1: Ik vond het heel erg gezellig. Dan wordt het een heel natte boel.
0: Dat bedoel ik. En ik kan je vertellen dat de volgende 5 nummers nog meer eraan toevoegen. Gaan we eens luisteren naar Dig a Hole van de Cuban Hills.

0: Ja, ik zou zeggen, niks te veel gezegd eigenlijk, wat jij zei.
1: Ja, lekker hè?
0: Ja, het wordt steeds beter.
1: Dat bedoel ik, dat bedoel ik. Maar de goede toehoorder heeft natuurlijk ook al gehoord van wie het origineel afkomstig was. Dat heeft hij namelijk al in 1969 op Woodstock gespeeld. En dan denken mensen, Woodstock. Ja, 1969. Dit was het nummer Little Wing van Jimi Hendrix. Juist. In de uitvoering van Devin Allman, de zoon van Greg Allman. We gaan naar de UK. We gaan naar Mr. Banpool. Hij staat bekend als een van de grote beloften in de bluesrockwereld. En een mooie gitarist. Doet heel veel in Nederland. Maar in dit nummer, daar speelt hij dus Mr. Pitiful. Dat is een nummer van... hoe heet hij nou? Een soul-legende, daar kom ik dadelijk op. And it doesn't have to be that way. En allebei zijn ze live. Ga eens luisteren naar Banpool.

0: Is er nou een afsluiter of niet?
1: Nee. Nee, die afsluiter die komt.
0: Ja, die komt nog maar.
1: Die komt nog. En die is ook afsluiter van het festival. Dat, ja. dat weet ik al. Maar deze zit er net voor.
0: Dat was echt goed, hè?
1: Ja, dat is verschrikkelijk goed.

0: biertje.
1: Hey. Nou, als dit de ene laatste band gaat worden, dan hebben we er al heel veel gehad en dan...
0: Ja, dan zijn we ook al bij het Frietkot geweest.
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Zeker.
0: Zeker weten. Ben Poole, It Doesn't Have to Be That Way. En daarvoor Mr. Pitiful van Otis Redding. Want net wisten we de naam niet. Nou, zijn we erachter gekomen.
1: Ja, zeker. En Jimmy heeft hem ook gezongen.
0: En Jimi Hendrix heeft hem ook gezongen.
1: Ja.
0: Ja. En Buddy Guy ook trouwens. For that matter. Volgende nummer wat we gaan draaien is ook meteen het laatste nummer van onze uitzending. En dit nummer dat onze grote vriend Robin Peters, die hier naast me zit, die is net begonnen met een zaak op te zetten. Dus de titel van dit nummer dat sluit wel aan bij zijn bezigheden, moet ik zeggen. Het is een Walter Trout Band nummer, Take Care of Your Business. Dus dat gaat hij doen. Dus aan deze speciaal voor Robin, Walter Trout Band, Take Care of Your Business. Voor wat ons betreft, tot over 2 weken.
1: Ja, maar is dat nou, bedoelt hij nou zeg maar dat je een business opbouwt en daar heel zuinig op moet gaan zijn? Of bedoelt het dan meer van, moet je eigen met je eigen zaken?
0: Allebei. Maar
1: net,
0: luister maar eens naar de tekst.
1: Net hoe je het leest.
0: Ja, maar luister maar eens naar de tekst. Walter Trout hem zingt, dat heeft net even iets anders te maken. Maar wat ons betreft, tot over 2 weken. En voor vannacht lekker slapen. Morgen gezond weer op. En we zijn er gewoon weer over 2 weken.
1: Zeker.
0: Doei.
1: Doei.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Stichting Orgelkring Vollebrecht Orgel Breugel organiseert op zondag 30 augustus een bijzonder orgelconcert. Organist Wilke Smit verzorgt een sfeervol concert op het orgel van de Sint-Genovaatkerk. Liefhebbers en van de klassieke muziek kunnen genieten van een uur vol prachtige orgelklanken. Het concert begint om 4 uur 's middags in de Sint-Genovaatkerk op zondag 30 augustus om 4 uur 's middags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity komt niet in Amerikaanse handen. IT-bedrijf Kyndryl wil het niet meer kopen en legt zich neer bij het verbod op koop door staatssecretaris Aerts. Solvinity is het bedrijf achter DigiD en omdat Nederlandse persoonsgegevens in Amerikaanse handen zouden komen, was de verkoop omstreden. Het volgende bedrijf dat DigiD gaat beheren moet uit Europa komen. Vanaf augustus 2028 valt de aanbesteding onder de aanbestedingswet Defensie en Veiligheid. Het komende jaar mag PostNL de tarieven voor het versturen van post met bijna 13% verhogen. Dat is de sterkste stijging van de zogenoemde tariefruimte in 3 jaar tijd. Die ruimte wordt elk jaar bepaald door de autoriteit Consument en Markt, die de mogelijke verhoging vandaag bekend maakte. Het gaat dan om de maximale gemiddelde prijs die voor postdiensten gevraagd mag worden. In hoeverre PostNL de prijzen laat stijgen is nog onbekend. Tegen de 52-jarige Fred H., oud-bassist van de Limburgse bende Heideroosjes, is door het OM 4 jaar cel geëist, waarvan 1 voorwaardelijk, voor het bezit en verspreiden van kinderporno gedurende 1 jaar of 7. Rechercheurs hebben bij doorzoeking van zijn huis in Zevenum onder andere 4 USB-sticks met kinderpornografisch materiaal gevonden. Ook zijn er veel chatberichten onderschept, waarin H. sprak over het onder andere toebrengen van ernstig letsel aan kinderen. Uitspraak is over 2 weken. De Duitse journalist Michael Martens is door Rusland op een internationale opsporingslijst

0: gezet vanwege haatzaaien. Eerder deze week werd door Moskou al een arrestatiebevel tegen de correspondent van de Frankfurter Allgemeine Zeitung uitgevaardigd. Dit na de vraag van Martens aan de Oekraïense president Zelensky wat Europa kon bijdragen aan het doden van Russen. Daarna zei hij dat hij militairen bedoelde, maar de Russen begonnen een zaak tegen hem. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
2: SNB
3: 107.5 FM.
2: En overal via radio snb.nl.
3: Radio
2: SNB. Met dit uur. Black and Blues met Wim Velderman.
4: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
5: Welkom, hartelijk welkom en fijn dat je je lokale omroep weer hebt weten te vinden. Een nieuwe aflevering van Black and Blues met nieuwe releases. Van grote gasten, grote artiesten moet ik zeggen. Diegenen die het nog willen worden. Alles daartussenin. Oordeel zelf wat je van iedereen's muziek en kwaliteiten vindt. Gaan beginnen in Roemenië. Althans, daar is hij geboren. A.G. Weinberger. En dat klinkt dan weer een klein beetje Duitsstalig. Woonachtig in de States. Hij houdt van blues, jazz en rockgitaar. Speelt ook lapsteel en is ook nog bandleader. Kortom, kan veel sinds 1996. Het album heet Sharing. Real love is hard to find.

Alan Arena, zo heet hij, komt uit New England en heeft twee top 10 albums weten te scoren in de afgelopen jaren. Nu heeft hij een nieuw album uit, dat heet Cape God. En dat God, Cape God, dat slaat op de studio waar hij altijd opneemt. En Alan Arena, ja, die doet het goed qua stemmen en qua compositie. Leuk dat hij weer terug is, want hij is ook een aantal jaren, ja, van het toneel verdwenen. Snel door dan in Black and Blues. De bandjes staan allemaal te wachten. Vergeet niet, ze hebben allemaal de airplay nodig, want daardoor krijgen ze optredens. En van die optredens, ja, daar moeten ze het van hebben. BB and the Bullets. Wrong Side of the River heet het album, en daarvan Midnight Rider.

Mother of the Crossroads, zo heet het album van Bridget Purdy. Bridget Purdy stond op het podium met Walter Trout, Sugar Ray Rayford, Dionne Warwick, Dolly Parton en verzorgde zelfs backings bij The Who en Paul Rodgers. Veelzijdig, maar vaak dus als backingzangeres. Dit is haar tweede album en dat klinkt goed, geproduceerd door Dave Asti. En daarvan draaide ik voor jou Sugar Fried Candy. Dan in Black and Blues is het tijd voor een band die we vorige week ook al even hebben gehoord. Uit Duitsland, het Ruhrgebied om precies te zijn. Bring Your Own Beer heette die. Zijn van de blues rock, dus even stevig. Het varieert zo, zeg maar. Out of Staal heet het album en daarvan Take It Easy.

Seda Country Cobras noemen ze zichzelf. Hij speelt gitaar en doet ook het drumstel. En zij speelt de bas. Een duo dus. En ze spelen diverse genres graag en feestelijk. Acoustic, rockabilly, dancing, bluegrass. En ook nog de gritty sound of soulful blues. Dat dan volgens hun website. Leuk duo, dat dan weer wel. Het heet Matches and Gasoline. En daar moet je op dit moment, denk ik, super voorzichtig mee zijn. Maar dat zo even terzijde. Gaan snel door met Christopher Wise and the Tellers. Naptown Blues is het album waar I'm Going Back to Tennessee vanaf komt.

0: Black and Blues album review.
1: Fireflies is het derde solo-album van Danielle Nicole. Vroeger trad ze op samen met haar broertjes, de familie Schniebelen. Maar tegenwoordig dus solo. En gaat in Europa heel goed op dit moment. Het album Fireflies, daar staan maar liefst 12 tracks op die de moeite van het beluisteren waard zijn. Maar dat lukt me natuurlijk niet in één programma. Maar nog wel een tweede track van de dame die heel goed bij stem is tegenwoordig. En heel veel vocalen in heel veel registers weet open te trekken. En dat kan ook weer niet iedereen. Nou ja, goed, je moet zelf maar eens een keer luisteren naar bijvoorbeeld The Same Love That Made Me Laugh.

The Small Branch Motel, daar ging deze song van Dustin Arbuckle en The Damnations over. Fight Like the Devil heet het album. Veel mondharmonica en veel tempo en veel akoestisch werk erbij. Ook wel weer bijzonder. Ik hou wel van die afwisseling in de blues. De volgende man doet bijna alles solo. Hij heeft een stem die klinkt als een klok. En dat past ook wel bij de klankkast die hij zo'n beetje heeft in zijn body, denk ik dan weer. We hebben het over Kevin Bird. Hij heeft een prima nieuwe cd uit op het Gulf Ghost Record label. Dat heet This Trip. En daarvan Around. En ja, je raadt het. Around.

Met mondharmonica, dat vind je wel. En dat is dan ook weer een instrument dat eigenlijk heel goedkoop is. Alhoewel, je hebt voor meerdere toonladders, meerdere mondharmonica's nodig. Blues harps. Weet je wel, zo'n koffertje waar er dan een stuk of 6, 7 in liggen. En die gaan mee naar een optreden. We hebben het over Michael, volgens mij. Michael Rubin heet hij. 5 Minutes of Passion. Ja, dat is wel heel kort. Maar dat zo tezijde. Alliance in a Chair heet het. Nou, twee dingen tegelijk doen en dat wil niet altijd zo heel goed. Zeker niet wanneer je even een klein zichtbaarheidsprobleempje hebt, zeg maar, een ontstoken oog. Dus ik lees het allemaal een beetje half gebakken en dat komt natuurlijk wel weer goed, maar het is nu even lastig. Walk That Walk Then. Dat is een beste band die de live heeft opgenomen. You Can't Catch Me.

0: Wat een eind. Mooi hoor. Ik kan niet anders zeggen.
1: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
0: Fijn dat je was. Fijn dat je geluisterd hebt naar deze uitzending van Black and Blues. Die niet helemaal vlekkeloos was. Excuus daarvoor. Ja, het zal later wel weer beter gaan. Denk ik. Maak je maar geen zorgen. Komt allemaal goed. We gaan eruit deze keer met een song van Chris.
2: En CD
0: van Alligators.
2: Radio.
3: SNB.
2: Zon en Breugel 107.5 FM.
3: En overal via radio snb.nl.
2: Met nu het radionieuws.
4: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Omdat Rusland de aanvallen op Slovjansk heeft opgevoerd, gaan er extra Oekraïense troepen naar het front in de regio Donetsk. De stad is onderdeel van een verdedigingslinie die ervoor moet zorgen dat de Russen de regio niet kunnen innemen. Tijdens een bezoek aan het gebied zei president Zelensky dat er twee nieuwe eenheden komen onder leiding van prominente bevelhebbers. Om hoeveel militairen het gaat is onbekend. In een verklaring zegt de Iraanse revolutionaire garde een akkoord te hebben bereikt met Oman over het delen van de inkomsten van schepen die door de straat van Hormuz gaan. Schepen moeten tol betalen om door de zeestraat te varen en Iran heeft samen met Oman en zonder Amerika een vaarroute afgesproken. Volgens Iran worden de details nog uitgewerkt en is het akkoord met Oman tijdelijk tot er een definitief plan voor de straat van Hormuz is. De Engelse acteur Tim Curry is op 80-jarige leeftijd overleden in zijn huis in Los Angeles na jarenlange gezondheidsproblemen. Ruim 10 jaar geleden werd hij getroffen door een zware beroerte. Hij werd het meest bekend door zijn rollen in de Rocky Horror Picture Show, de miniserie It, en hij was conciërge in Home Alone 2. Curry was ook stemacteur en deed onder andere de stem van Captain Hook in de tekenfilmserie van Peter Pan. Het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity komt niet in Amerikaanse handen. IT-bedrijf Kyndryl wil het niet meer kopen en legt zich neer bij het verbod op koop door staatssecretaris Aerts. Solvinity is het bedrijf achter DigiD en omdat Nederlandse persoonsgegevens in Amerikaanse handen zouden komen, was de verkoop omstreden. Het volgende bedrijf dat DigiD gaat beheren moet uit Europa komen. Vanaf augustus 2028 valt de aanbesteding onder de aanbestedingswet Defensie en Veiligheid. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Zon en Breugel.
6: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
6: SNB
2: 107.5 FM.
6: En overal via radio snb.nl.
2: Radio
6: SNB.

0: Dat zal.
1: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

jaren 80 maakten ze een aantal fantastische mooie platen. De Corgis hoorden wij zojuist met All the Love in the World. Ze beginnen elke Zindi 1, openen ze het programma met een van hun hits. Welkom bij Zindi, mijn naam is Peter Tielman en ik draai het plaatje voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Oudjes uit de vorige eeuw, nieuw uit de huidige eeuw en alles tussen 1939 en 2039 in. En dan wil ik soms een klein beetje smokkelen, zoals bijvoorbeeld met de volgende plaat. Waarbij ik eigenlijk de jaren 60 en 80 in één pak, want we leven in het nu. En ik vind dat veel meer nieuwe muziek zou gedraaid moeten worden om het nu duidelijker in beeld te krijgen. Dat is zoveel moois. Maar goed, 1982 dus, de Dolly Dots en Dua Diddy Diddy Diddy.

Dua Diddy. De Dolly Dots 1982, een nummer van oorspronkelijk, was ook weer Manfred Mann, Earth Band. Manfred Mann en. Nee, wat was dat dan? Nou, Manfred Mann toch? Dua Diddy, ik ga het opzoeken, ik weet het niet meer. Oeh, we zijn de London Grammar samen met Sebastian. En Dancing by Night.

Dancing by Night, een door de London Grammar en Sebastian. Melinda Hansen, zij danst ook, maar dat doet ze dan op country music.

Dance to Country Music with him, Linda Hansen. En het is Elizabeth Gray. Nog meer country voor je met Good Enough.

Elizabeth Gray and Good Enough. Een plaat uit 2014 die zwaar ondergewaardeerd is in zo'n beetje de halve wereld, denk ik. Maar zeker in Nederland, want het had een Nederlands tintje, namelijk de Babysitters uit Nieuw-Zeeland. Babysitters Circus hadden Zazie in de koortjes. Dit is Give In Love.

Zazie, tezamen met de Babysitters Circus in 2014, Give in Love. En in 2013 hadden ze een eigen nazomerplaat. Dit is Porqué de la Zazie.

Zanzi en Pocket the Bomb. De treiterschijf is voor de Lonesome Malones. In 2026 bezingen zij een Wildfire. Zindy.

Voor de Mariska Veer is live. Een van de laatste grote openbare tv-optredens van Mariska in 2006 op Nieuwjaarsdag. Tussen 1963 en Jimmy Clanton. Het is Venus in Blue Jeans.

En dat mag oud klinken, maar hij is forever green natuurlijk. Deze Jimmy Clanton en Venus in Blue Jeans. Dit is Linda Lemon en Venus Shine On. Over die planeet, vlak bij ons.

Linda Lehman, een beetje op leeftijd, maar mag de Patty Duncan, mag een mooi single uit, Venus Shine On in 2023. Muziek uit 1986 van Emmanuel Mottas, als ik het helemaal compleet uitspreek in mijn beste Frans. Hier is Premier Bézier.

Ja, ja. Emmanuelle hoorden wij en premier Bachet. En zij overleed op 59-jarige leeftijd in 2023, maart 2023. Veel te jong. 1989, Emmanuelle en Un jour en...

2023. De CD Far From Here van Hayley Griffiths. Een fantastische mooie plaat is dat geworden. En de video's daarvan zijn ook werkelijk schitterend mooie omgevingen. En een geweldige vrouw die schitterend mooi kan zingen. Hayley Griffiths. Nog een dame die fantastisch mooi kan zingen. It's London Grammar. Samen met Sebastian. He is Dancing by Night.

London Grammar en Sebastian Tazami in 2023 met Dancing by Night. Dit zijn Filian en Elvia met een Rabbit's Tale.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Een lawine van ijs en rotsen uit een gletsjer in de Himalaya is waarschijnlijk de oorzaak van de overstromingen in Nepal en Tibet. Volgens hoogleraar berghydrologie Walter Immerzeel smelt het ijs dat rotsen als cement bij elkaar houdt steeds sneller. Tot nu toe worden in Nepal 579 toeristen vermist, waaronder 466 buitenlanders. Onder hen zou één Nederlander zijn, maar dat is niet zeker. Ook het buitenlandministerie heeft geen meldingen gehad van vermiste landgenoten. De drone met explosieven die begin deze maand werd gevonden op het vliegveld van het Duitse Leipzig heeft kenmerken van drones die Rusland inzet. ABC News meldt op basis van een bron bij de inlichtingendienst van Amerika dat het ontwerp en de springstof typisch Russisch zijn. Het zou meestal worden gebruikt door de Russische militaire inlichtingendienst. Een paar dagen geleden werd opnieuw een drone met explosieven gevonden bij de luchthaven van Leipzig. Omdat Rusland de aanvallen op Slovjansk heeft opgevoerd, gaan er extra Oekraïnse troepen naar het front in de regio Donetsk. De stad is onderdeel van een verdedigingslinie die ervoor moet zorgen dat de Russen de regio niet kunnen innemen. Tijdens een bezoek aan het gebied zei president Zelensky dat er twee nieuwe eenheden komen onder leiding van prominente bevelhebbers. Om hoeveel militairen het gaat is onbekend. In een verklaring zegt de Iraanse revolutionaire garde een akkoord te hebben bereikt met Oman over het delen van de inkomsten van schepen die door de straat van Hormuz gaan. Schepen moeten tol betalen om door de zeestraat te varen en Iran heeft samen met Oman en zonder Amerika een vaarroute afgesproken. Volgens Iran worden de details nog uitgewerkt en is het akkoord met Oman tijdelijk tot er een definitief plan voor de straat van Hormuz is. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
0: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.

0: overal via radio-snb.nl.
1: Radio
0: SNB. Met dit uur.
2: Oh, zit dat zo?
3: Oh, zit dat zo?
4: Zit dat zo?
5: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

schitterend gedaan. Een van de allermooiste remixen van ABBA. Door Maguro hoorde de Jar remix. Zo klonk het een klein beetje. Van Head Over Heels. Welkom bij Zindi. Mijn naam is Bennet Tielman. En ik heb plaatjes voor jou oud en nieuw. Afwisselend van elkaar. De oudjes uit de vorige eeuw en de nieuwe uit de huidige eeuw. En we proberen daarbij eigenlijk een klein beetje afwisselend te zijn. Zodat je niet de bekende plaatjes alleen maar hoort, maar ook leuke andere dingen die de moeite waard zijn. En de volgende plaat is eigenlijk ook daar weer een beetje een voorbeeld van. Want iedereen kent natuurlijk Tonight, See You Tonight van Tower. Maar er waren nog meer singles. En dit is er één van uit 1982. Ik ga het nog niet doen hoor, maar dit is wel Going Home.

voor de Tower and Going Home. Prachtig plaat, deze groep uit Nederland. En ze, nou ja, of ze bestaan. Af en toe proberen ze weer een reunie te doen. En dan zitten we weer wat tegen, zoals een pandemie of iets dergelijks. Maar goed, de pogingen worden nog steeds ondernomen, denk ik dan. Muziek uit 2013 van Davin. Dit is La Montagne.

Muziek van Davien uit Groningen komt deze dame. En hoorde La Montagne. Ook een gauwouwe die jaren 50 of zelfs 60. Een plaat uit 1967 van The Beatles. Van de Magical Mystery Tour. Klein beetje on spot als het ware. Want in 2021 en 2022 hadden we in de wateren rondom Nederland en Europa een walrus die het zelfs zo bond maakte dat hij op een onderzee ging liggen van de walvisklasse. Van de dolfijn was dat, waar je op ging liggen. Om eventjes uit te rusten, om het zo maar te zeggen. De walrus belandde uiteindelijk in Noorwegen in 2022. En daar besloot de overheid destijds, half augustus 2022, om het dier af te maken. Wat tot heel veel protesten heeft geleid wereldwijd.

plaat was oorspronkelijk mono. Later hebben ze daar een stereo-mix van gemaakt. Die is best wel bizar om te horen. Trouwens, heel luid op koptelefoons luisteren, dan hoor je echt gewoon kakofonie van vreemde geluiden. The Beatles en I Am The Walrus. De walrus kreeg een naam. Hij kreeg de naam Freya. Freya is de godin van de liefde en van schoonheid. Door mensen. En nadat hij door de Noorse overheid werd afgemaakt, waarvan iedereen vindt van er had wel een andere oplossing voor kunnen zijn gevonden, hebben mensen besloten in Noorwegen om daar om geld in te zamelen voor een standbeeld. Die moet er gaan komen, in waarschijnlijk in Oslo ergens, voor deze walrus. Walrus Freya. Dit is Freya's Fire Dance.

Hoorde de Freya's Fire Dance van Serpentine. Midden weer een klein tribuut aan Freya de Walrus. De treinbedrijf is voor de Lonesome Malones. In 2026 bezingen zij een Wildfire.

Summer of 69 hoorde Minerva en Mr. Jumbo. En uit 1983 komt deze plaat van The Stars on 45.

Riviera live worden wij van Caio Emerald. 2013 was die plaat. Dat blijft een klein beetje in dat soort genre hangen, denk ik.

Lekker toch? Armando Kasterband hoorden wij in Aiko Aiko. New Orleans Jazz. Dit is The Purple Disco Machine en Sophie and the Giants en In the Dark.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. Een lawine van ijs en rotsen uit een gletsjer in de Himalaya is waarschijnlijk de oorzaak van de overstromingen in Nepal en Tibet. Volgens hoogleraar berghydrologie Walter Immerzeel smelt het ijs dat rotsen als cement bij elkaar houdt steeds sneller. Tot nu toe worden in Nepal 579 toeristen vermist, waaronder 466 buitenlanders. Onder hen zou 1 Nederlander zijn, maar dat is niet zeker. Ook het buitenlandministerie heeft geen meldingen gehad van vermiste landgenoten. De drone met explosieven die begin deze maand werd gevonden op het vliegveld van het Duitse Leipzig heeft kenmerken van drones die Rusland inzet. ABC News meldt op basis van een bron bij de inlichtingendienst van Amerika dat het ontwerp en de springstof typisch Russisch zijn. Het zou meestal worden gebruikt door de Russische militaire inlichtingendienst. Een paar dagen geleden werd opnieuw een drone met explosieven gevonden bij de luchthaven van Leipzig. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Soms heb je maar 1 spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur de meer muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellig ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kop koffie of thee. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats in de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: dit is het regio-prikbord.
1: De geheugensociëteit Curiosa in Geldrop is er voor ouderen met beginnende dementie die interesse hebben in kunst, muziek, literatuur, filosofie en wetenschap. Iedere week staat er een ander onderwerp centraal. Regelmatig is er een gastspreker en in de bibliotheek zijn ook materialen over dementie te vinden, zoals spelletjes en andere geheugenspelmaterialen. De sociëteit komt iedere dinsdag bijeen van 10:30 tot 12:00 smiddags in bibliotheek Dommeldal, Heuvel 94 in Geldrop. Deelname kost €3 per keer. Aanmelden of meer informatie kan via Yasser Idrissi via yasser.idrissi@lefgroep.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: De gemeente Son en Breugel is op zoek naar jonge helden. Kent u een inwoner van Son en Breugel jonger dan 19 jaar die iets bijzonders heeft gedaan? Bijvoorbeeld iemand die anderen helpt, vrijwilligerswerk doet, een bijzondere sportprestatie heeft geleverd of een actie voor een goed doel heeft georganiseerd. De burgemeester wil deze jonge helden graag in het zonnetje zetten met de jeugdpenning Son en Breugel 2026. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar jeugdpenning@sonenbreugel.nl en uit te leggen waarom deze persoon de onderscheiding verdient. Aanmelden kan tot en met dinsdag 1 september via jeugdpenning@sonenbreugel.nl.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. Een lawine van ijs en rotsen uit een gletsjer in de Himalaya is waarschijnlijk de oorzaak van de overstromingen in Nepal en Tibet. Volgens hoogleraar berghydrologie Walter Immerzeel smelt het ijs dat rotsen als cement bij elkaar houdt steeds sneller. Tot nu toe worden in Nepal 579 toeristen vermist, waaronder 466 buitenlanders. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: En veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
0: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoop.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellige ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kopje thee of koffie. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats bij de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Eindhoven maakt zich op voor de grootste Plimmot ooit. Op zaterdag 29 augustus speelt de Plimmot XXL op het Stadhuisplein in Eindhoven. Meer dan 500 muzikanten uit de regio spelen samen met de professionele muzikanten van Pil Zuid tijdens een groot openluchtconcert vol muziek en ontmoetingen. De vijfde editie wordt extra bijzonder omdat de Plimmot Mob onderdeel is van de opening. De landelijke start van het cultureel seizoen. Muzikanten kunnen meedoen en bezoekers zijn welkom om te komen luisteren naar dit bijzondere muzikale spektakel op zaterdag 29 augustus.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Natuurliefhebbers kunnen op zondag 30 augustus mee op insectenwandeling in natuurgebied De Rosdonk in Nuenen. IVN Natuurgidsen nemen deelnemers mee op de ontdekkingstocht en laten zien welke bijzondere insecten er leven. Met een beetje geluk zijn er verschillende soorten bijen, zweefvliegen, vlinders, kevers en wansen te ontdekken. De wandeling begint om 2:00 middags bij de parkeerplaats van de begraafplaats De Rosdonk naast Bosdijk 7 in Nuenen. En duurt ongeveer tot en met 1:30 middags. Deelnemen is gratis en aanmelden is niet nodig. En het is op zondag 30 augustus om 14:00.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
2: Omdat ik samen verder wil.
3: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Zonnebreugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio
5: SNB
6: 107.5 FM.
5: En overal via radio.snb.nl.
6: Radio
5: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Elke zaterdag kun je mee op een stadswandeling door Eindhoven. Vertrekken vanaf Eindhoven Tourist Information bij het station. Tijdens deze anderhalf uur durende wandeling ontdek je het industrieel erfgoed, design, straatkunst en de geschiedenis van de stad. Met volop gelegenheid om vragen te stellen aan de gids. De wandeling kan Nederlandstalig of tweetalig, Nederlands-Engels, worden verzorgd. De prijs is €12,50 inclusief een gadget en koffie of thee korting. De start is elke zaterdagochtend om 11 uur vanaf Eindhoven Tourist Information bij het station. Meer info en inschrijven via uiteindhoven.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Party music. Let's dance.

0: Dit is het regio prikbord.
1: De gemeente Son en Breugel is op zoek naar jonge helden. Ken jij een inwoner van Son en Breugel, jonger dan 19 jaar, die iets bijzonders heeft gedaan? Bijvoorbeeld iemand die anderen helpt, vrijwilligerswerk doet en bijzondere sportprestaties heeft geleverd of een actie voor een goed doel heeft georganiseerd. De burgemeester wil deze jonge helden graag in het zonnetje zetten met de jeugdpenning Son en Breugel 2026. Aanmelden hiervoor kan door een e-mail te sturen naar jeugdpenning@sonenbreugel.nl en uit te leggen waarom deze persoon de onderscheiding verdient. Aanmelden kan tot en met dinsdag 1 september via jeugdpenning@sonenbreugel.nl.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: I have one thing to say. You better work.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Ga mee op avontuur met Blob, een ontsnapte klodder gele verf, tijdens de theaterrondleiding voor het hele gezin in het Van Abbe Museum Stratumse Dijk 2 in Eindhoven. Ontdek hoe Blob probeert een plek in een echt kunstwerk te bemachtigen, terwijl ze achterna gezeten wordt door een schoonmaakdoekje. De theaterrondleiding is voor kinderen en volwassenen van 6 tot 86 jaar. Elke eerste zondag van de maand van 12:30 tot 13:30. Meer informatie via vanabbemuseum.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
1: Zonnebreugel.
3: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio
3: SNB
1: 107.5 FM.
3: En overal via radio snb.nl.
1: Radio
3: SNB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Kunstliefhebbers kunnen deze zomer gratis de tentoonstelling 3 of a Kind bezoeken bij Pennings Foundation in Eindhoven. Voor het eerst worden de werken van 3 generaties van Easel samengebracht. Gerard Rik en Joshua van Easel. De expositie toont schilderijen, tekeningen, collages, animatiefilms en ruimtelijk werk uit 60 jaar kunstenaarschap. Bezoekers kunnen de tentoonstelling bekijken van woensdag tot en met zaterdag van 12 uur 's middags tot 5 uur 's middags bij Pennings Foundation Gelderopseweg 63 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radios.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Het Philips Museum verlengt wegens succes de expositie Impact Through Design en tot en met maandag 31 augustus. De tentoonstelling laat zien hoe design en Philips al meer dan 100 jaar met elkaar verbonden zijn. Bezoekers ontdekken de designgeschiedenis van het bedrijf en maken kennis met het werk van onder andere Louis Kaft, de eerste hoofddesigner van Philips en medeontwerper van het Evaluon. De expositie is te bezoeken van dinsdag tot en met zondag van 11 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags in het Philips Museum Emma Singel 31 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Het Parktheater Eindhoven opent op zondag 30 augustus de deuren voor de jaarlijkse open dag. Bezoekers kunnen het nieuwe theaterseizoen ontdekken met gratis sneak previews, rondleidingen, optredens en verrassende activiteiten. In alle zalen van het theater en op het grasveld is van alles te beleven. De open dag vindt plaats vanaf 1 uur tot en met 5 uur 's middags in en bij het Parktheater in Eindhoven, Elzenlaan 50 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis